0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade.

politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstond.

stonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse

Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet

0: aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht twee vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

Not Over You hoorde je in dit en dat van alles wat. Goedemorgen, het is 7:50. Ik hoop dat je deze tropennacht hebt overleefd, want wat was het warm de afgelopen nacht. Hopelijk heb je een goede ventilator, misschien wel de luxe van een airco. Dat slaapt in ieder geval een stuk beter. Want Nederland is natuurlijk niet, nog steeds niet, voorbereid op dit soort hele warme dagen. Dat is toch altijd wel een beetje afzien, zeker als het dan ook nog zo vochtig is. Nou, hoe dat dan verder gaat, vandaag en morgen krijgen we een beetje afkoeling. Weerman Gerrit Vossen heeft de details, in ieder geval op dit moment. Alweer 22 graden in de Achterhoek. Het is nu eigenlijk gewoon misschien wel het beste moment van de dag. Met een lekker zonnetje. Ziet er prima uit. Straks krijg je ook het laatste nieuws uit de Achterhoek. En de muziek dit uur is onder meer van Michael Jackson, van Toto, van Guus Meeuwis, van Olivia Rodrigo. Je hoorde Kevin DeGraw al en je hoort nu Harry Styles en Late Night.

waren de Fine Young Cannibals, die Drives Me Crazy. Zo dadelijk krijg je het laatste nieuws uit de Achterhoek. De weerupdate met Han Weerman Gerrit Vossers. En later natuurlijk aandacht voor wat de andere media schrijven op deze zaterdagochtend. Het is vandaag 20 juni. En je hoort Michel Delpech. Wat vrolijkheid zo om lekker je zaterdagochtend mee te openen. Terwijl het zonnetje ons vergezelt, zijn dit de zomerse klanken uit Frankrijk. Met Pour un Fleur.

0: En zo is het inmiddels 8:58. Dat betekent dat we naar het laatste nieuws uit de Achterhoek gaan. Ik ben Björn Kummeling. Goedemorgen. Woonzorgcentrum Gudula aan de Bosweg in Lochem vierde donderdag feestelijk de officiële opening van haar nieuwe locatie. Samen met samenwerkingspartners en andere betrokkenen werd stilgestaan bij deze bijzondere mijlpaal. Hoewel de bewoners inmiddels al enkele maanden daar weer wonen, vormde de officiële opening een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. De naam Gudula is al jarenlang verbonden met zorg in de gemeente Lochem. En met de nieuwe locatie wordt deze traditie voortgezet. Dat doen ze in een eigentijdse woonomgeving waar bewoners zich thuis voelen en waar ruimte is voor ontmoeting, welzijn en persoonlijke aandacht. De politie heeft in het programma Plaatsdelict van Omroep Gelderland beelden gedeeld van dieven die bij een supermarkt aan de Bergstraat in Zelhem in maart vlees hebben gestolen. Te zien is dat twee mannen meerdere vleespakketten uit de koeling pakken en onder hun kleding stoppen en daarna door de winkel lopen. Even later komen een derde en een vierde man in beeld met dezelfde interesse. Terwijl een van de mannen bij de kassa een telefoontje krijgt en zonder te betalen doorloopt, verdwijnt er elders in de winkel nog meer vlees onder kleding. Niet veel later verlaten ook de andere verdachten de supermarkt zonder af te rekenen. Je kan tips doorgeven via de tiplijn van de politie of via 0800 7000 bij Meld Misdaad Anoniem. En de 36-jarige Wiebe Nelis is gepresenteerd als nieuwe teammanager van het eerste voetbalteam van de mannen bij De Graafschap. Bij de Doetinchemse voetbalclub wordt hij ook manager communicatie en pers. Nelis staat nu nog onder contract bij AZ in Alkmaar en is daar hoofd persvoorlichter. Bij de Superboeren is hij de opvolger van Richel Hogekamp, die ruim 3 jaar teammanager was. De Graafschap maakte eind mei bekend niet met haar verder te gaan. Nelis begint begin juli bij de Achterhoekse club. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Voor het weer gaan we naar Gerrit Vossers.
1: Het weer in de regio.
2: Gisteren hadden we te maken met zeer warm weer. Tropische temperaturen van 33 graden in de Achterhoek of zelfs nog ietsjes meer. In de namiddag waren al flinke onweersbuien in Limburg. Waar is ook al code oranje afgegeven. De meeste buien trokken over Duitsland. Deel van Winterswijk, Henksel, kreeg nog wat meer. Die had gisteravond, voordat het donker werd, al 8 mm te pakken. Bij ons is het over het algemeen rustig gebleven in de Achterhoek. En de Liemen zijn ook op heel veel plaatsen droog. Maar de meeste neerslag viel toch vooral in het midden en het westen van Nederland. En daar heeft het ook behoorlijk tekeer gegaan. Ook het noorden van het land. Ongelukken zijn doden gevallen en er viel ook wat neerslag, veel neerslag in korte tijd. Omgewaaide bomen, alles wat je maar voor kunt stellen bij flinke onweersbuien. De KNMI had ook al in de avondperiode code oranje afgegeven tot en met middernacht, in ieder geval voor het noorden van het land. Afgelopen nacht was het wel wat rustiger aan het worden. Ook in de Achterhoek was het rustig. De temperaturen daalden naar een graad of 20. En vanmorgen was het voor het gevoel lekker fris. Er waaide een windje die matig was uit westelijke richtingen. Ja, en die temperaturen die zullen vandaag ook nog weer de tropische waarde bereiken van 30 tot 31 graden vanmiddag. Daarbij is veel zon en blijft verder ook droog. Vanavond met het voetballen is het ook nog aangenaam om misschien wel buiten voetballen te kijken naar Nederland-Zweden. En komende nacht is het ook ietsjes koeler dan de afgelopen nacht met 17 graden. Maar ook zondag hebben we te maken met flink wat zon. Is de kans op een bui eind van de dag heel erg klein. Blijft gewoon op de meeste plaatsen droog bij temperaturen van 29 tot 30 graden. En na het weekend houden we voorlopig nog even een aantal tropische dagen. In de beeld zijn ze een hittegolf aan het kweken. En als de temperaturen de komende dagen ook 30 graden of meer zijn, dan zal dinsdag een landelijke hittegolf aan de orde komen. Lokaal zal dat al wat eerder kunnen gebeuren. En die hittegolf die blijft nog wel even stand zolang de temperatuur ook boven de 25 graden blijft. En dat lijkt er ook volgende week wel op dat we zomerse temperaturen houden. Ook al gaat de wind wat om naar noord tot noordoostelijke richtingen. En komt het kwik wat lager uit met 26 tot 27 graden. Maar de zomer die zit voorlopig goed in het zadel. En neerslag, daar hoeven we voorlopig niet op te rekenen.

Rupert Holmes was dat, Escape. En daarvoor Yves Berens en Maestus. Alleen met jou, Kellis, hoorde je ook al de eerste in de rij van drie naar het regio nieuws. En van Gerrit Vossers hoorden we dat het nu een tropisch warme dag gaat worden hier in de Achterhoek. Het is zaterdagochtend en dat betekent dat we de, zoals altijd bij Radio Ideaal, ene grote hit achter de andere plakken. Deze is van Kensington, je hoort War uit 2014. Zo dadelijk krijg je nog muziek van Eternal.

0: Eternal Hodiana, Wannabe Dion, nu al een grote zomerhit uit 1997.
1: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
0: We openen vandaag met de inhoud van het AD. Beelden van een brandend strandresort in de Dominicaanse Republiek vandaag in die krant. Een 46-jarige Italiaanse toeriste kwam erbij om het leven. En bijna 1700 vakantiegangers zijn geëvacueerd nadat vrijdag een grote brand uitbrak in het luxe resort Viva Dominicus Beach bij Windham in Bayahibe. Dat is aan de zuidoostkust van de Dominicaanse Republiek. Het slachtoffer kwam om tijdens de brand. Er werden ook 3 andere toeristen naar het ziekenhuis gebracht. En 6 anderen, onder wie hotelgasten, bezoekers en hulpverleners, konden ter plaatse worden verzorgd. Op beelden is te zien dat dikke zwarte rookwolken boven het resort hangen en hoe vlammen zich snel verspreiden. En dat kwam waarschijnlijk door de droge en brandbare palmbladeren die op delen van de daken lagen van de gebouwen. In Trouw vandaag. Aandacht voor hormonen, want die worden vaak genegeerd in de psychologie. Maar het zou business as usual moeten zijn om erover te praten. Dat zeggen de psycholoog Estrella Montoya en Esther Jansen vandaag in Trouw. Montoya wil eerst iets uit de wereld helpen. Hormonen, benadrukt ze, zijn geen hype. Ze staan juist aan de basis, net als voedsel en slaap. En daarmee zijn ze niet te negeren. Ook niet in de geestelijke gezondheidszorg. Samen met een GZ-psycholoog, Esther Jansen, haar collega bij Psychologenpraktijk Zeist, ging ze op zoek naar gelijkgestemden in het land. Je leest er vandaag meer over in Trouw. In de Telegraaf vandaag. Nederlanders zijn vernietigend over het asielbeleid van kabinet Jette. Slechts 3% van de Nederlanders vindt dat het kabinet Jette de huidige problemen met de asielopvang goed aanpakt. 6 op de 10 Nederlanders is zelfs uitgesproken negatief en beoordeelt het huidige asielbeleid als slecht of zeer slecht. Dat blijkt uit een enquête van Verian in opdracht van de Telegraaf. Nederland zit in een asielcrisis, dat oordeelt 73% van de inwoners. En niet alleen het kabinet krijgt daarvan de schuld. Zo'n 71%, dus 7 op de 10, wijt de crisis ook aan gebrekkige regie vanuit de Europese Unie. Een iets kleinere groep wijst de slechte uitvoering door het COA aan. In de Volkskrant vandaag aandacht voor zelfdoding door vrouwen, de rol van de ex-partner die vaak niet wordt onderzocht. Want vrouwen die volgens de politie zelfmoord pleegden, hadden daarvoor verdacht vaak met huiselijk geweld en intieme terreur te maken. Dat stelt de Volkskrant. Na de onderzoek naar de mogelijke rol van de ex-partner blijft meestal achterwege. De stelling in de krant is dat we signalen beter moeten leren herkennen. Meer erover vandaag in de Volkskrant. En dan kijken we nog even naar de voorpagina van de Gelderlander. Infrastructuur wordt vaker opgelapt dan vervangen. Zo willen de bewindslieden van infrastructuur geld besparen. Levensduurverlenging waar het kan, vernieuwing waar het moet, is het uitgangspunt. Het is een van de keuzes die minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annette Bertram maken om de miljarden tekorten voor infrastructuur op te lossen. Als voorbeeld schetsen zij in een brief aan de Tweede Kamer

0: over een situatie met een verouderd viaduct. Dit en meer in de Landelijke Dagbladen en het Regionaal Ochtendblad. Op deze zaterdagochtend.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Dag buurvrouw.
3: Hey buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
3: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Palomas en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi metmaken.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keienborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
8: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
9: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
10: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
11: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
12: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken

0: afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht twee vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay. En eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Palomas en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl. En koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Spanja, call me op Radio Ideaal. Het is 9:11. Straks het belangrijkste sportnieuws. Het nieuws uit de Achterhoek. De weerupdate met Gerrit Vossen. Alle details over het tropische weer hoor je hier. Nou, onder met deze van Benson Boone. Beautiful Things.

0: Bukkers was dat. En iedereen heeft een reden. Het is tijd geworden om naar de sport te gaan.
1: Dit is Radio Ideaal. Met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
0: En de sport wordt natuurlijk gedomineerd door voetbal. Maar er is nog meer gebeurd. Zoals Corentin Moutet vrijdag beboet omdat hij 7 keer schold tijdens een interview na zijn eerste rondepartij om het tennistoernooi van Queens. De Fransman moet nu £40.000 betalen aan

organisatie, waardoor hij nu bijna al zijn prijsgeld al kwijt is. Morté begon met schelden naar de partij tegen Giovanni Messi Pericard op het grastoernooi in Londen. Hij won de wedstrijd met veel moeite, waarna hij op de baan werd geïnterviewd. In eerste instantie zei Morté per ongeluk het woord fuck, waarna hij nog werd gecorrigeerd door de interviewer. Maar daar trok hij zich vervolgens niets van aan en herhaalde het woord nog 6 keer. Een toptransfer voor de Graafschap. De keukenkampioen divisie club verkoopt Teun Gijsselhardt voor een recordbedrag aan Deportivo de La Coruña, dat recent promoveerde naar het hoogste niveau van Spanje. De Graafschap heeft niet bekend voor hoeveel geld Gijsselhardt is verkocht, maar het is in elk geval meer dan de 2 miljoen euro die de club in 2002 ontving van Aston Villa voor de verkoop van Stefan Posma. De 23-jarige Gijsselhardt speelde maar 1 jaartje voor de Superboeren. Jari de Buscher verhuilt Go Ahead Eagles voor AZ. De Belgische doelman heeft voor 5 seizoenen getekend en moet de concurrentiestrijd daar aangaan met Rome Jaden Owusu Oduro. De Buscher keepte 2 seizoenen voor Go Ahead Eagles, dat hem in 2024 overnam van het Belgische SK Lommel. In zijn eerste seizoen maakte hij naam tijdens de KNVB-bekerfinale tegen uitgerekend AZ. Mede dankzij meerdere uitstekende reddingen van de doelman kon Go Ahead via strafschoppen winnen van de club uit Alkmaar. En dan kijken we natuurlijk nog even naar het voetbal. Het WK zit er al op voor Turkije. Hoog ingeschat, maar na 2 duels al klaar. En daarentegen zette Marokko afgelopen nacht juist een hele goede stap naar de volgende ronde door met 1-0 te winnen van Schotland. En Brazilië won het voetbal niet sprankelend, maar het won wel van Haiti 3-0. En daarmee was Haiti de afgelopen nacht het eerste land werd uitgeschakeld werd in op het wereldkampioenschap voetbal. Vandaag belangrijkste affiche natuurlijk om 7 uur vanavond. Nederland-Zweden in groep F. Om 10 uur vanavond speelt Duitsland tegen Ivoorkust in groep E. En dan morgenochtend om 6 uur voor degene die lekker vroeg willen opstaan op zondagochtend. In groep F, de groep van Nederland, de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Later dit weekend is er ook nog voetbal. Overigens vannacht sla ik er gewoon voor het gemak ook nog eentje over. Ecuador tegen Curaçao natuurlijk om 2 uur. Voor iedereen die vannacht niet kan slapen, misschien wel weer zo'n tropennacht tegemoet gaat. Ook vannacht kan je nog voetbal kijken. Dat is een wedstrijd die om 2 uur dus wordt gespeeld. En hou je niet van voetbal, de Hockey Pro League is er ook nog met vanmiddag om 3:30 de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. En morgen bij de vrouwen de wedstrijd tussen Nederland en Spanje. En daarmee zijn we alweer door het belangrijkste sportnieuws heen op deze zaterdagochtend. Het is tijd geworden om muziek te gaan draaien van Robbie Williams. Groot hit had hij daarmee in 2000. Zeg, ik zei toch echt Robbie Williams, maar met Hot Jar Ray Tonight kun je...

Tot aan de laatste seconde was hem dat. Robbie Williams en Feel op Radio Ideaal. Het is tijd geworden om naar het laatste nieuws uit de Achterhoek te gaan. Want inmiddels hebben we alweer 2 minuten over 9:30 op de klok. Ik ben Björn Kummeling. Goedemorgen. De veelbesproken flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen is inmiddels verplaatst. Maar de komende weken krijgen de laatste overtreders nog een paarse envelop op de deurmat. En voor die groep heeft de organisatie van Kermis Gaanderen nu een ludieke actie bedacht. Via Facebook doet de organisatie een oproep aan inwoners die zijn geraakt door de tijdelijke snelheidscontrole. Ze zijn op zoek naar 2 huishoudens. 1 met de meeste snelheidsovertredingen en 1 met het hoogste totale boetebedrag op 1 adres. Zij ontvangen allebei 2 paspartouts voor de kermis in september en een zakje met muntjes. Lex de Goede van Meedenken met Lochem en Michiel Rijsberman van D66 in Lochem keren de komende periode niet terug in het college. Afgelopen donderdag nam het tweetal afscheid.

0: Als wethouder. De Goede was binnen de gemeente verantwoordelijk voor onder meer financiën, grondzaken en was kernwethouder voor Eefde, Epse, Gorssel en Joppe. Hij noemde als grootste uitdaging in zijn afgelopen 4 jaar de begroting van dit jaar. Begin augustus begint hij in een functie in Apeldoorn. Waar precies is nog niet bekendgemaakt. Ook Michiel Rijsbeman van D66 keert niet terug als wethouder. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de opgave rondom nieuwkomers en had ook circulariteit en afval in zijn portefeuille. Hij richt zich de komende periode op zijn privéleven en denkt na over het starten van een kookstudio. Het waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen met de Baakse Beek Kunstbiennale om een kunstroute van maar liefst 30 kilometer lang te realiseren. Bij verschillende kunstwerken langs de route staan informatieborden waarop bezoekers kunnen lezen welke projecten het waterschap heeft uitgevoerd in dat gebied. In totaal hebben er 11 Achterhoekse kunstenaars meegewerkt aan de 30 kilometer lange route die mensen vanaf de Heikamp langs de Baakse Beek leidt. Tijdens de route komen inwoners langs plekken waar het waterschap de afgelopen jaren druk bezig is geweest om ervoor te zorgen dat de natuur klimaatbestendig is. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Het uitgebreide weer krijg je nu van weerman Gerrit Vossers.
1: Het weer in de regio.
2: Gisteren hadden we te maken met zeer warm weer. Tropische temperaturen van 33 graden in de Achterhoek of zelfs nog ietsjes meer. In de namiddag waren al flinke onweersbuien in Limburg. Er was ook al code oranje afgegeven. De meeste buien trokken over Duitsland. Deel van Winterswijk, Henksel, kreeg nog wat meer. Die had gisteravond, voordat het donker werd, al 8 mm te pakken. Bij ons is het over het algemeen rustig gebleven in de Achterhoek. En de Liemen zijn ook op heel veel plaatsen droog. Maar de meeste neerslag viel toch vooral in het midden en het westen van Nederland. En daar heeft het ook behoorlijk tekeer gegaan. Ook het noorden van het land. Ongelukken zijn doden gevallen en er viel ook wat neerslag, veel neerslag in korte tijd. Omgewaaide bomen, alles wat je maar voor kunt stellen bij flinke onweersbuien. De KNMI had ook al in de avondperiode code oranje afgegeven tot en met middernacht, in ieder geval voor het noorden van het land. Afgelopen nacht was het wel wat rustiger aan het worden. Ook in de Achterhoek was het rustig. De temperaturen daalden naar een graad of 20. En vanmorgen was het voor het gevoel lekker fris. Er waaide een windje die matig was uit westelijke richtingen. Ja, en die temperaturen die zullen vandaag ook nog weer de tropische waarde bereiken van 30 tot 31 graden vanmiddag. Daarbij is veel zon en blijft verder ook droog. Vanavond met het voetballen is het ook nog aangenaam om misschien wel buiten de voetballen te kijken naar Nederland-Zweden. En komende nacht is het ook ietsjes koeler dan de afgelopen nacht met 17 graden. Maar ook zondag hebben we te maken met flink wat zon. Is de kans op een bui eind van de dag heel erg klein. Blijft gewoon op de meeste plaatsen droog bij temperaturen van 29 tot 30 graden. En na het weekend houden we voorlopig nog even een aantal tropische dagen. In de beeld zijn ze een hittegolf aan het kweken. En als de temperaturen de komende dagen ook 30 graden of meer zijn, dan zal dinsdag een landelijke hittegolf aan de orde komen. Lokaal zal dat al wat eerder kunnen gebeuren. En die hittegolf die blijft nog wel even stand zolang de temperatuur ook boven de 25 graden blijft. En dat lijkt er ook volgende week wel op dat we zomerse temperaturen houden. Ook al gaat de wind wat om naar noord tot noordoostelijke richtingen. En komt het kwik wat lager uit met 26 tot 27 graden. Maar de zomer die zit voorlopig goed in het zadel. En neerslag, daar hoeven we voorlopig niet op te rekenen.

0: Ibiza.
1: Het waren de Venga Boys op Radio Ideaal. Leuk dat je zaterdagochtend deelt met dit radiostation. Want hier bij Radio Ideaal krijg je natuurlijk veel gevarieerde muziek. Ik heb trouwens ook nog eens even een blik geworpen op de agenda van wat je zo in de Achterhoek kan gaan doen. Ga ik je ze dadelijk nog meer over vertellen. Eerst maar eens even kijken wat we hier hebben. We hebben in ieder geval muziek van Shepherd voor je. Dat leek mij een goed idee. Symfonie ga je horen. Die hoor je. En zo dadelijk ook nog muziek. Die grote zomer van Ozone en Dragostea Dintei.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.

Cele La Cumbia, nou ook met recht wel echt zomermuziek hier bij Radio Ideaal. Het is natuurlijk volop zomer. Ook het weekend met de langste dag en de kortste nacht. Want we gaan officieel de zomer in, dit week einde. Eens even kijken wat je kan doen in de regio. Je kan op iedere zaterdag, dus ook vandaag, in Doesburg mee met de paardentram. Die rijdt vanmiddag om 14:00 en op ontspannen wijze word je daar 60 minuten rondgereden door het historische centrum van de Hansestad. Je krijgt van een gids of door middel van een audioguide van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. En de paardentram wordt getrokken door 2 of 3 schitterende fjordenpaarden. Dus eigenlijk iets wat je niet mag missen. Voor jong en oud leuk, €8,50, dat kost het. En de kaartjes zijn te koop bij de VVV in Doetinchem. En wil je nou alles over bijen weten, dan ben je vandaag van harte welkom bij Kom Bijen. Dat vind je aan de Veldkampenstraat 32 in Westendorp. Want nieuwsgierig naar wat de zomer betekent voor de tuin en de bijen, kom langs op deze zaterdag en de mensen van Kom Bijen vertellen je er van alles over. En wil je nou meer weten over de rol van bijen en wat daar allemaal te doen is in Westendorp, kan je natuurlijk ook altijd even kijken op kombijen.eu. Nou, 2 tips voor wat je dit week einde zou kunnen doen. Je kreeg ze hier op Radio Ideaal. Meer tips vind je ook op onze eigen website. Dat is radioideaal.nl. Daar vind je ook onze agenda. Het is bijna tijd om het stokje door te gaan geven aan Hugo Heideman. Hij is er in hits bij de koffie. Ik heb in ieder geval nog muziek van Ozone voor je. Dragostea dient hij hier op Radio Ideaal. Zo omlijsten we de zomer en duiken we ook gewoon een zomers weekend in. En een zomerse nieuwe week. Ik wens je in ieder geval een goed weekend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
3: Geen idee. Snoeien?
2: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
3: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
3: Top, gaan wij iets leuks doen.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
7: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jauren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht.

0: Acht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar wet.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

is een lekker begin zo op deze zaterdag muziekdag. We gingen terug in de tijd, 1979, samen met de George Baker Selection. En Sing for the Day op deze tropische dag. Luisteraars, goedemorgen.

Inderdaad, start aan 12 uur vanmiddag weer bijna non-stop achter elkaar. De ene grote hits naar de andere. In de nieuwe aflevering van Hits bij de Koffie. T-shirtje en een korte broek aan. Wat een super weertje hebben we erbij. Het is tropisch warm vandaag en ook de komende dagen. En of dat ook zo blijft, dat horen we van onze weerman. Gerard Vossers uit Silvolde. Renze Kuitert nog op welverdiende vakantie. Hij is er volgende week zaterdag weer. Wat gaan we verder doen? Natuurlijk om 10:30 het regionieuws, verzorgd door Björn Kummeling. De uitgebreide weershow, ik zei het al, Gerrit Vossers uit Zilvolde. En gevolgd door de Hollandse 3. De 3 best verkochte en meest gedownloade nummers van dit moment. Kortom, hou hem hier op Radio Ideaal. We draaien ze weer bijna non-stop achter elkaar. En zometeen muziek van Theo en Marianne. Maar we beginnen met een hele mooie gouden ouwe van Diesel. Hier is Sausalito Summer Night. En ik wens u een hele goede morgen. Luister met heel veel plezier. Een lekkere bak koffie en de beste muziek.

0: up above.
1: Zo prachtig mooi, de nieuwe single van Sommelieu en Dark Before the Dawn hier op Radio Dial. Daarvoor nog Theo en Marianne, Hela, kom met me mee, ja. En je luistert naar Hits bij de Koffie met America.

0: Prachtig mooi. Het is alweer 30 jaar geleden dat dit album opgenomen werd bij Flophouse in Toldijk. Ik heb het over het legendarische Hanska duo en de bende. En collega en vriend Martin Bloemendal en ik waren er toen bij die live optredens. Wat was dat geweldig. Radio Ideaal presenteert Hits bij de Koffie tot aan 12 uur. We zijn er bijna non-stop op deze tropische dag. Deze 20 juni 2026. Het is tijd voor het regionieuws gevolgd door de Weershow. En dat doen we vandaag met Gerrit Vossers.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Björn Kummeling. Lex de Goede van Meedenken met Lochem en Michiel Rijsberman van D66 in Lochem keren de komende periode niet terug in het Lochemse college. Afgelopen donderdag nam het tweetal afscheid. De Goede was binnen de gemeente onder meer verantwoordelijk voor financiën, grondzaken en maatschappelijk vastgoed. Als grootste uitdaging in zijn 4 jaar wethouderschap noemde hij de begroting van dit jaar. Michiel Rijsberman had onder andere economie en de brede opgave nieuwkomers in zijn portefeuille. Hij richt zich de komende periode op zijn privéleven en kijkt naar de mogelijkheid om een kookstudio te starten. Het waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen met de Baakse Beek Kunstbiennale om een kunstroute van maar liefst 30 kilometer lang te realiseren. Bij verschillende kunstwerken langs de route staan informatieborden waarop bezoekers kunnen lezen welke projecten het waterschap heeft uitgevoerd in dat gebied. In totaal hebben er 11 Achterhoekse kunstenaars meegewerkt aan de 30 kilometer lange route. Bij de kunstwerken staat ook een gedicht in het Achterhoeks, zodat lokale inwoners op een herkenbare manier kennis kunnen nemen van de informatie. Woonzorgcentrum Gudula aan de Bosweg in Lochem vierde donderdag feestelijk de officiële opening van een nieuwe locatie. Samen met samenwerkingspartners en andere betrokkenen werd stilgestaan bij deze bijzondere mijlpaal. Hoewel bewoners inmiddels al enkele maanden op de nieuwe locatie wonen, vormde de officiële opening een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. De naam Gudula is al jarenlang verbonden met zorg in Lochem. Met de nieuwe locatie wordt deze traditie voortgezet. Een toptransfer voor De Graafschap. De keukenkampioen divisieclub verkoopt Teun Gijsselhard voor een recordbedrag aan Deportivo de La Coruña, dat recent promoveerde naar het hoogste niveau van Spanje. De Graafschap heeft niet bekendgemaakt voor hoeveel geld Gijsselhard is verkocht, maar het is in elk geval meer dan de 2 miljoen euro die de club in 2002 ontving van Aston Villa voor de verkoop van Stefan Posma. De 23-jarige Gijsselhard speelde maar 1 jaartje voor de Doetinchemse club. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
3: Gisteren hadden we te maken met zeer warm weer. Tropische temperaturen van 33 graden in de Achterhoek of zelfs nog ietsjes meer. In de namiddag waren al flinke onweersbuien in Limburg. Er was ook al code oranje afgegeven. De meeste buien trokken over Duitsland. Deel van Winterswijk, Henksel, kreeg nog wat meer. Die had gisteravond, voordat het donker werd, al 8 mm te pakken. Bij ons is het over het algemeen rustig gebleven in de Achterhoek. En de Liemers zijn ook op heel veel plaatsen droog. Maar de meeste neerslag viel toch vooral in het midden en het westen van Nederland. En daar heeft het ook behoorlijk tekeer gegaan. Ook het noorden van het land. Ongelukken zijn doden gevallen en er viel ook wat neerslag, veel neerslag in korte tijd. Omgewaaide bomen, alles wat je maar voor kunt stellen bij flinke onweer.

0: Buien. De KNMI had ook al in de avondperiode code oranje afgegeven tot en met middernacht, in ieder geval voor het noorden van het land. Afgelopen nacht was het wel wat rustiger aan het worden. Ook in de Achterhoek was het rustig. De temperaturen daalden naar een graad of 20. En vanmorgen was het voor het gevoel lekker fris. Er waaide een windje die matig was uit westelijke richtingen. Ja, en die temperaturen die zullen vandaag ook nog weer de tropische waarde bereiken van 30 tot 31 graden vanmiddag. Daarbij is veel zon en blijft verder ook droog. Vanavond met het voetbal is het ook nog aangenaam om misschien wel buiten voetballen te kijken naar Nederland, Zweden. En komende nacht is het ook ietsjes koeler dan de afgelopen nacht met 17 graden. Maar ook zondag hebben we te maken met flink wat zon. Is de kans op een bui eind van dag heel erg klein. Blijft gewoon op de meeste plaatsen droog bij temperaturen van 29 tot 30 graden. En na het weekend houden we voorlopig nog even een aantal tropische dagen. In de beeld zijn ze een hittegolf aan het kweken. En als de temperaturen de komende dagen ook 30 graden of meer zijn, dan zal dinsdag een landelijke hittegolf aan de orde komen. Lokaal zal dat al wat eerder kunnen gebeuren. En die hittegolf die blijft nog even stand zolang de temperatuur ook boven de 25 graden blijft. En dat lijkt er ook volgende week wel op dat we zomerse temperaturen houden. Ook al gaat de wind wat om naar noord tot noordoostelijke richtingen en komt het kwik wat lager uit met 26 tot 27 graden. Maar de zomer die zit voorlopig goed in het zadel. En neerslag, daar hoeven we voorlopig niet op te rekenen.
1: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

ze klinken extra lekker zo met dit prachtige weer. Dit was muziek van Sineke op nummer 1 in de Hollandse 3 vandaag. En dit was hem weer, de nieuwste editie. Zangeres Sineke uit Nijmegen was dit dus. En ik doe wat ik wil. Ze scoort hoge ogen met dit prachtige plaatje. Het origineel trouwens van Rob Zorn uit de jaren 80.

Daarvoor op nummer 2 Justin the Wild en Cheerio. Ook zo'n prachtige plaat. Die zal ook veel gedraaid worden, denk ik, met de kermis in de Keienborg. Waar een groot feest is dit weekend. Goed naar te hollen, jongens. En op nummer 3 Er hangt iets in de lucht. Amore, gezongen door Corrie Konings, de koningin van het levenslied. Waar een prachtige nummers maakt.

Hits bij de koffie tot aan 12 uur vanmiddag. En misschien luister je wel op de 99.5 FM, op DAB Plus of via radioideaal.nl. En uiteraard draaien we ze weer bijna non-stop. En dit is ook zo'n hele mooie. We gaan terug naar de jaren 80. Een hele mooie zomerse plaats. Daryl Braithwaite. Ik moet altijd denken naar dit nummer wanneer het zo'n prachtig weer is. Tropisch warm. Dat hoorden we al van onze weerman Gerrit Vossers. Dit is One Summer.

0: lekker toepasselijk deze van André van Duin, want het is zomer. Inmiddels in de studio ook Martin Bloemendaal gearriveerd. Straks tussen 12 en 2 is hij hier met zijn programma Middag Potpourri. Dit is Hits bij de Koffie tot 12 uur. En wat dacht je van deze Duitsstalige van Helene Fischer, Achterbaan.
1: Ik slaaf alleine, einfach alleine auf.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit,

0: het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
1: Hewi. Bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

die hadden we al een tijdje niet gehoord. Deze prachtige plaat van Normaal, terug naar 1979. Dat deden we samen met Doreen van het album De Achterhoek Tjoek. Net voordat de gaspiepen kwam, Ellen Gascoigne, de gaspiepen, kwam het team versterken destijds. Radio Ideaal presenteert Hits bij de Koffie. Welkom terug bij deel 2 daarvan. En we begonnen met een plaat van Too Unlimited uit de jaren 90, No One. En straks om 11:30 natuurlijk het streeknieuws. En om 11:45 de piratenklassieker van de week. Hier in Hits bij de Koffie. En dit is ook zo'n lekker nummer uit de zomer van 1985. Chris Rea en Looking for the Summer. En zometeen nog BZN. Let's go surfing. Lekker toepasselijk op deze prachtige dag. 20 juni 2026.

mooie herinneringen aan deze plaats. De zomer van 1990 was het voor Roger Whittaker. En was is dabei, wenn wir zwei uns leben, een Duitsstalige. Daarvoor nog Django Wagner en ook BZN draaiden we en Chris Ria. En je hoort het bijna non-stop achter elkaar. Radio Ideaal, 24x7, we zijn er altijd. En zometeen het streeknieuws, verzorgd door Björn Kummeling. Maar eerst maar even deze uit de jaren 80. Ik heb het over Talk Talk en Life is What You Make It. Goedemorgen.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Björn Kummeling. Lex de Goede van Meedenken met Lochem en Michiel Rijsbeerman van D66 in Lochem keren de komende periode niet terug in het Lochemse college. Afgelopen donderdag nam het tweetal afscheid. De Goede was binnen de gemeente onder meer verantwoordelijk voor financiën, grondzaken en maatschappelijk vastgoed. Als grootste uitdaging in zijn 4 jaar wethouderschap noemde hij de begroting van dit jaar. Michiel Rijsbeerman had onder andere economie en de brede opgave nieuwkomers in zijn portefeuille. Hij richt zich de komende periode op zijn privéleven en kijkt naar de mogelijkheid om een kookstudio te starten. Het waterschap Rijn en IJssel en het Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen met de Baakse Beek Kunstbiennale om een kunstroute van maar liefst 30 kilometer lang te realiseren. Bij verschillende kunstwerken langs de route staan informatieborden waarop bezoekers kunnen lezen welke projecten het waterschap heeft uitgevoerd in dat gebied. In totaal hebben er 11 Achterhoekse kunstenaars meegewerkt aan de 30 kilometer lange route. Bij de kunstwerken staat ook een gedicht in het Achterhoeks, zodat lokale inwoners op een herkenbare manier kennis kunnen nemen van de informatie. Woonzorgcentrum Gudula aan de Bosweg in Lochem vierde donderdag feestelijk de officiële opening van een nieuwe locatie. Samen met samenwerkingspartners en andere betrokkenen werd stilgestaan bij deze bijzondere mijlpaal. Hoewel bewoners inmiddels al enkele maanden op de nieuwe locatie wonen, vormde de officiële opening een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. De naam Gudula is al jarenlang verbonden met zorg in Lochem. Met de nieuwe locatie wordt deze traditie voortgezet. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

zo'n mooie zomerhit van de Sunstreams uit Groesbeek, daar kwamen ze vandaan in de zomerwind. Zometeen nog de Piratenklassieker, dat zal rond 11:45 zijn. Maar eerst deze nog van Camila Cabello. En dat doen we samen met Shawn Mendes. Señorita.

mooi instrumentaaltje van de Romantica's, Sweet Mary Lee. En ik had hem nog beloofd, de piratenklassieker vandaag. En dat is een hele mooie van Frank en Mirella, zo'n zomersdeuntje. En dit is nog steeds Hits bij de Koffie via de zenders van Radio Ideaal. Zometeen Marianne Veenstra komt er ook nog aan, Kind van Zon en Maan. Maar eerst dus de piratenklassieker, Santa Lucia.

Zo prachtig mooi dit. Marianne Veenstra en Kind van Zon en Maan. Dat was tevens de laatste vocale in dit programma Hits bij de Koffie. Wat was het gezellig vanmorgen. Wat heb ik genoten. En ik hoop u thuis ook van het programma tussen 10 en 12 uur. Op deze tropische dagen. Zaterdag 20 juni 2026. 32 graden op de kalender. En op de thermometer bedoel ik eigenlijk. De kalender is het de 20ste. Zometeen vriend en collega Martin Bloemendaal met zijn middagpotpourri tussen 12 en 2 uur. Gevolgd door Rob de Brouwer met de muzikale brouwerij. Veel muziek uit de jaren 70 en 80. En daarna muziekcocktail Bert Semmelink. Heel veel gezelligheid op Radio Ideaal. Hou hem hier op de 99.5 DAB+ of radioideaal.nl via onze stream. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering, dan met Jonny Reijnsen. Geniet van het mooie weer en graag tot volgende week. Dag!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijgeroom aan.

0: met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een eerder pechgeval nog file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. File vanaf Amersfoort, 5 kilometer en 10 minuten ongeveer. En het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer een file van 3 kilometer en 10 minuten voordat je de grens over kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen knock-out.

lekker terug in de tijd. De jaren 80 was het muziek van Olivia Newton-John samen met John Travolta en You're the One That I Want. En dat is als een hele goede middag. En vader, welkom terug bij een nieuwe aflevering Middag Popperie. Het is een snik weer heette zaterdagmiddag. Maar het airco'tje staat hier lekker te blazen in de studio, dus dat betreft. Hugo Heideman, bedankt voor 2 uur lang hits bij de koffie. Het was weer een geweldige show. En tot aan 2 uur zit Middag Popperie met zijn lekker gevarieerde muziek. Om straks 12:30 dan hebben we weer de beurplaat. Deze week, muziek geworden van Peter Schilling en Major Tom als beurplaat voor deze zaterdagmiddag. En deze week gaat hij naar Ulf toe. Was ver is het nog niet. Eerst met hem zomerse klanken van Mike Vincent. We hebben nog muziek van Roxy Music. Frans Bauer komt nog voorbij, dus blijf gewoon klas dan bij radio. We gaan verder met muziek van OMD, ofwel Acoustic Maneuvers in the Dark. Hier is Soul in Love.

Heerlijke muziek van Amy McDonald's. En nu hoorde This Pretty Face op Radio Ideaal. Ik hoorde het destijds voor die dame. Middag Poprie, daar luister je naar met muziek van Roxy Music. En More Than This.

heerlijke zomersklanken van Barry en Eileen hoor je in de Summer Wine op Radio Ideaal. Zometeen in de buitenplaats, deze week dus naar Ulft. Wat muziek van Pieter Schilling en Mirjam Tom, maar dat zover is het nog niet. Eerst al wat muziek, zomersklanken van Frans Bauer. En ik kan vandaag de hele wereld aan.

zomersklanken van Frans Bauer en ik hem vandaag de hele wereld aan. Het is bijna 12:30 geworden, dus we maken plaats voor de beurplaat voor deze zaterdagmiddag. Het is de 20e juni 2026. De beurplaat gaat deze week naar Ulf toe, en wel naar Peter en Josien Vreeman uit Ulf. En ze zijn druk aan het voorbereiden voor vanavond. Voetbalwedstrijd, Nederlands elftal dus, tegen Zweden. Nou, ik zou zeggen, veel succes met het voorbereiden. Peter en Josien Vreeman uit Ulft, bedankt voor het insturen voor jullie beurplaats. En je wou graag een nummer horen van Pieter Schilling en Major Tom. Ik heb hem klaarstaan, ga ervan genieten. Hier is voor jullie Pieter Schilling

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Björn Kummeling. Lex de Goede van Meedenken met Lochem en Michiel Rijsbeerman van D66 in Lochem keren de komende periode niet terug in het Lochemse college. Afgelopen donderdag nam het tweetal afscheid. De Goede was binnen de gemeente onder meer verantwoordelijk voor financiën, grondzaken en maatschappelijk vastgoed. Als grootste uitdaging in zijn 4 jaar wethouderschap noemde hij de begroting van dit jaar. Michiel Rijsbeerman had onder andere economie en de brede opgave nieuwkomers in zijn portefeuille. Hij richt zich de komende periode op zijn privéleven en kijkt naar de mogelijkheid om een kookstudio te starten. Het waterschap Rijn en IJssel en het Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen met de Baakse Beek Kunstbiennale om een kunstroute van maar liefst 30 kilometer lang te realiseren. Bij verschillende kunstwerken langs de route staan informatieborden waarop bezoekers kunnen lezen welke projecten het waterschap heeft uitgevoerd in dat gebied. In totaal hebben er 11 Achterhoekse kunstenaars meegewerkt aan de 30 kilometer lange route. Bij de kunstwerken staat ook een gedicht in het Achterhoeks, zodat lokale inwoners op een herkenbare manier kennis kunnen nemen van de informatie. Woonzorgcentrum Goedula aan de Bosweg in Lochem vierde donderdag feestelijk de officiële opening van een nieuwe locatie. Samen met samenwerkingspartners en andere betrokkenen werd stilgestaan bij deze bijzondere mijlpaal. Hoewel bewoners inmiddels al enkele maanden op de nieuwe locatie wonen, vormde de officiële opening een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. De naam Goedula is al jarenlang verbonden met zorg in Lochem. Met de nieuwe locatie wordt deze traditie voortgezet. Een toptransfer voor De Graafschap. De keukenkampioen-divisieclub verkoopt Teun Gijsselhardt voor een recordbedrag aan Deportivo de La Coruña, dat recent promoveerde naar het hoogste niveau van Spanje. De Graafschap heeft niet bekendgemaakt voor hoeveel geld Gijsselhardt is verkocht, maar het is in elk geval meer dan de 2 miljoen euro die de club in 2002 ontving van Aston Villa voor de verkoop van Stefan Posma. De 23-jarige Gijsselhardt speelde maar 1 jaartje voor de Doetinchemse club. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Middag Potpourri, een verzameling van leuke muziek op een presenteerblaadje.

quartet uit de jaren 80. Muziek van Fleetwood Mac hoorde je en Everywhere. En daarvoor hadden we nog een streeknieuws met Bjorn Kummeling. En daar weer voor draaien we de woonplaats van Pieter Schilling, Major Tom. En ging die naar Peter en Josien Vreeman uit Ulft.

altijd toepasselijke muziek. Met zulke soort weersomstandigheden. Muziek van Bovoitoch hoor je en Geef me mijn bier eens aan. En dat hoor je in het programma Metapopri. Verder met Chinezen, gauw ouwe, Baby Hold On.

Ik van King Africa, hoor je een hitje van heel wat jaartjes terug alweer. Bomba, la bomba. Het eerste gedeelte van dit programma, Middagpopri, zit er alweer op. We geven de laatste nog aan u mee in dit uur. En dat is een lekker zomersnummer van Canyon uit Volendam. Ik zal zeggen, na de klok van 1 uur vlug weer terug. Tot zo.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison Utoldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
5: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi met maken.
6: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: en oplevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EatIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden

0: kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer. Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.

heerlijke zomerse klanken van de zusjes Maywood hoorde je en het welbekende Rio op Radio Ideaal. En hartelijk welkom terug bij het tweede en tevens laatste bedrijf alweer van dit programma. Op deze zaterdagmiddag. Vandaag 20 juni 2026. Tropische temperaturen. Maar daar was u zelf al wel achter gekomen natuurlijk. Elke zaterdagmiddag te luisteren tussen 12 en 2 met lekker gevarieerde muziek op jouw radio. Middag Papri, daar luister je naar. Met zometeen DJ Bobo, Wem komt voorbij. We hebben dan wat thuiszalige muziek. Corrie Konings met de nieuwe single. Blijf gewoon geluisterd aan de radio. Verder met muziek van Julian Lennon. En hier is Too Late for Goodbyes.

Heerlijke zomersklanken van DJ Bobo uit de jaren 90. Jazz Party, Radio Ideaal. Zometeen nog de nieuwe single voor Corrie Konings, die het op het moment heel goed doet. En niet te vergeten, het rustbandje van UB40 komt nog voorbij in dit uurtje. Met Don't Break My Heart als rustbandje, maar dat is zometeen allemaal. Dit is muziek van Wham. En

was hier voor deze zaterdagmiddag het rustpuntje van UB40 en Don't Break My Heart op Radio Ideaal. En volgende week omstreeks half twee opnieuw een rustpuntje. Zometeen nog muziek van Johnny Hoes samen met Normaal en een toepasselijk nummer Bier, Bier, Bier. Dat zometeen blijft voor ik luister dan de radio. Middag Popri, daar luister je naar.

streekmuziek uit de regio. Muziek van Jan Otting met zang van Diana Masman. En je hoorde Ik zal wel. En met de poppery zit erop voor deze zaterdag. Laten we gewoon op de frequentie staan van Radio Ideaal. Want zo meteen zit hij er weer op de Brouwborg met zijn muzikale brouwerij. Omdat Robert ook een beetje door heeft gehouden. Hij loopt maar rond, dus zal wel. Daarna nog Pat Semmeling met muziekcocktail en nog veel meer mooie programma's. Hier op Radio Ideaal. Gewoon de gezelligste. Morgen vroeg ben ik er weer met het programma Gouden Groeven. Graag tot dan. En dan tot anders tot volgende week zaterdag. Fijn weekend. Dag.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad, in zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten.

0: Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Schat, de oprit is echt bult en gat.
5: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
4: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

Een hele goede middag gewenst en welkom weer bij een nieuwe editie van de Muzikale Brouwerij. En vandaag is het heel speciaal, want vandaag hebben we de eerste zomerse Muzikale Brouwerij. Ja, ja, vanwege dat hitteplan, hittegolf, noem het maar op, heb ik de eerste zomerse Muzikale Brouwerij uit de kast getrokken. En dat hoorde je meteen al uit de eind jaren 80, Buster Poindexter met Hot, Hot, Hot. Ja, toepasselijke kan het niet. We gaan het gezellig doen, beste mensen. De 70s en de 80s in zomerse stijl. En ja, het enige wat we ontbreekt dadelijk, dat is de instrumentale plaat. Die doen we niet. Maar we doen misschien wel af en toe een Nederlandstalige tussendoor. Met zomerse tintje eraan. Ja. Ook welkom koffiejuffrouw Ria. Zij is er ook. Ondanks de hitte. Geen koffie. Nee, ijskoffie wel. Of ijsthee. Dat lijkt me heel verstandig. Ja, zomer, hè? Oh, oh, oh, oh. Ik zeg welkom. Fijn dat je erbij bent. En fijn dat je luistert. Zomerse klanken in de radio. Dat is één ding wat zeker is.

Ja, de tropische temperaturen dit weekend, maar ook nog volgende week. Het gaat gewoon door, heb ik gezien. Daarom de Zomerse Muzikale Brouwerij vandaag op deze 20 juni al. Voordat de officiële zomer begint. Kun je nagaan. First Class, The Beach Baby. En daarvoor terug naar een ex nummer 1 geluid uit de eindjaren 70. Boney M. En Huawei, Huawei, It's a Holiday. Je weet dat wij een uitzondering maken soms voor verzoekplaten. Dat doen wij op de zaterdag in de Muzikale Brouwerij. De break van je zaterdagmiddag. Ik moet trouwens collega Martin Bloemendaal nog even bedanken voor zijn afgelopen 2 uur. Helemaal vergeten, maar bij deze. Volgende week ongetwijfeld weer van de partij met 2 uur lang gezellige muziek. Ja, verzoekplaten, mits natuurlijk uit de jaren 70 of 80 komt. Herinneringen aan, lang niet meer gehoord. Laat het ons weten. Mail even naar brouwerij@radioideaal.nl. Doe dat even, dan zoeken we het er even bij voor de volgende week. Dus mail even naar brouwerij@radioideaal.nl. Dan gaan we de volgende week naar de slag. 3 non-stop gaan we doen. Jaren 80, jaren 70, maar eerst een opname uit de jaren 80. Vorig weekend zat ik nog gezellig aan de Beach Club in Doetinchem, Braamt. Het was zo gezellig. Ah, en daar zou je nu zitten met zulke lekkere zomerse muziek. Daarom een plaatje voor de Beach Club, voor het gehele personeel. Ook over club, maar dan Club Tropicana. Formatie Wham! Geniet ervan. Ah.

Ja, niets te veel gezegd. Zomerse geluiden vandaag in de radio. Rowan Paul, My Favorite Waste of Time. Daarvoor gingen we op een vakantie naar Spanje. Omdat ik 2 keer achter elkaar naar Andalusië ben geweest in Spanje. Fijne vakantie gehad. En dan, ja, deze Spaanse muziek. Julio Iglesias en Quiero. En we hadden nog Wham met Club Tropicana. Gedraaid voor het gehele personeel van de Beach Club in Braamt in Doetinchem. Met die hele leuke kabelbaan met het waterskiën. Als je daar op het terras zit, dan heb je zo'n mooi uitzicht. En dan een lekker koud drankje erbij. Nou.

0: koffietijd. Nou, ik zeg dankjewel koffiejuffrouw Ria. Wat is er toch weer snel weg? Dat is toch gewoon niet te geloven. Een ijskoffie staat hier, beste mensen. Een ijskoffie. Dit is toch helemaal geweldig.
1: Hallo Robje, heb je nog een leuk berichtje?
0: Jawel. Ah, goed. Dat is wel leuk. Eigenlijk wel dit. Want hoe herken je een domme piraat? Dus hoe herken je een domme piraat? Nou, die heeft een lapje voor allebei zijn ogen. Ja. En hoe wordt geschiedenis van de wc ook wel genoemd? Dat is de playhistorie. Dat is leuk gevonden allemaal. Hoe noem je een koe die door de ruimte zweeft? Dat is een koemeet. Ja, en wie het kleine niet eert, die heeft gewoon meer nodig. Ja. Dan hebben we nog een raadsel meer dit. Een boer die heeft een paard en gaat op vrijdag voor 5 dagen weg op reis. Hij komt de volgende week op vrijdag weer thuis. Hoe kan dat? Wat komt? Het paard heet vrijdag. Ja, daar moet je over nadenken. Ja, en al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.

Ach, gezellig toch? De zomerse geluiden komen voorbij. In deze zomerse muzikale brouwerij met de Goombe Dance Band. En de Sun of Jamaica. Oh, hoor eens. De zee. Heerlijk. Ja, en daarvoor natuurlijk ook, dat kun je doen natuurlijk op de zee, windsurfing van de surfers. Maar dan moet er natuurlijk wel een klein beetje wind staan. Altijd rond deze tijd hebben we normaal gesproken de instrumentale plaat, het item van dit uur. Waarom dit nu aangepast is naar de zomerse muzikale brouwerij, slaan we dat even een weekje over. Volgende week gaan we daar gewoon mee verder, ook de maand juli nog. En met ingang van de eerste zaterdag in augustus, dan zitten we weer met een nieuw item. Voor dadelijk gaan we lekker met een zomersplaatje Duitsstalig naar de Sirtaki, naar Griekenland. Maar eerst een beetje rock'n'roll, jawel.

maar goed dat er geen camera is hier. Gezellig. Oh, hoppa. Ach, ach, ach. Ja, het hoort er een beetje bij. Griekenland, vakantie, zomer. Dit was Rex Gildo met Der Letzte Sertaki. En Katrina and the Waves, die hadden we nog met The Walking on Sunshine. Het is echt zo gezellig.

Oei. De man die was gaan slapen op de mobiele wc, maar ontdekte pas de volgende dag dat de deur van buitenaf op slot was gedaan. Nou, iemand die de dicties kwam ophalen op de Esplanade, het grootste plein van de Almerische binnenstad, merkte dat eentje wel erg zwaar was en schakelde de politie in. Hij vertrouwde het niet. Wat bleek? Bezet. Dat deelt de politie met een knipoog op Instagram. De bevrijde persoon die legde uit dat hij de Dixie dinsdagavond had verkozen tot zijn tiny house. Oh. Bij het ontwaken ontdekte dat iemand de Dixie op slot had gedaan. Daardoor zat hij opgesloten in een wel heel compacte woning. Dat schrijft de politie. De man die werd 's middags om 3:15 pas gered. Een wijkagent die voegt toe dat het niet gaat om iemand die dakloos of hulpbehoevend is. Ook de persoon kon er best zelf wel om lachen. Als een verhaal schrijnend is, zullen we dit nooit op deze wijze verwoorden. Dat benadrukt de agent op de social media.

Ja, wij hebben weer de gezellige muziek vandaag hier op Radio Ideaal. Op deze alweer de 20e juni. Ja, de week van de zaterdagmiddag staat vandaag in teken van de Zomerse Muzikale Brouwerij. En wij gaan eventjes op naar de reclame, het nieuws van 3 uur. En daarna nog een uurtje met gezellige zomerse muziek. En hier, met deze plaat die we nu gaan doen, zal mijn zwager ontzettend blij mee zijn. Want we doen even de Nederlandstalige nog. Ja, haha. André Hazes. En natuurlijk, het kan niet uitblijven. Hij is er eindelijk al hoor. De zomer. Tot zo!

0: Wiering, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keijenborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keijenborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Altus Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeijenborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keijenburg. Dat mooi metmaken.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig.

0: Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Wat zeg je? Wat? Koffiejuffrouw Ria, wat zeg je? Nee. Ja, ze vragen of er nog een ijskoffie lust zou. Er zat wel veel ijs in, dus een beetje machtig. Dus ik sla over. Ik ga gewoon een gezellige kopje koude ijsthee nemen. Dadelijk een glas. Lijkt me zo verstandig. Rigera, vamos a la playa. Ook zomerse geluiden in de radio. Want dit is de zomerse muzikale brouwerij. Vandaag voor deze zondag wou ik zeggen. Nee, morgen begint de zomer. Nee, zaterdag 20 juni. En morgen inderdaad, zondag 21 juni. Dan begint officieel de zomer. Inderdaad. En als ik kijk naar dit weekend nog. En ik ga een beetje vooruit kijken naar volgende week. Nou, beste mensen, het wordt aardig weer hoor. Want als ik al kijk naar morgen, dan zitten we ook rond de 8, 29 graden, zegt die. Maandag 31 tot 32 en dinsdag alweer 32 tot 33 graden. Dus de zomer is los, zullen we maar zeggen. Daarom vandaag nog tot aan 4 uur de lekkere zomerse muziek uit de jaren 70 en 80. En we gaan dadelijk maar eens eventjes flink wat gas opgooien. Dat gaan we doen. Gas erop, zeggen we dadelijk. Ja.

Ja, er zijn vele uitvoeringen van. Het duurde iets meer dan 2 minuten. Een korte opname uit de piep begin jaren 70, heb ik zo het idee. Van deze Summertime, formatie de Shakespeare's. Daarvoor gingen we terug naar Sabrina. Haar grote zomerhit was dit. Ja, je vergeet het niet, hè? Die clip erbij aan het zwembad.

Zaterdagmiddag in de Zomerse Muzikale Brouwerij. De break van je zaterdagmiddag. Ik zei het al, vandaag omgetoverd tot Zomerse geluiden, 2 uur lang. Maar heb jij een verzoekplaat voor de jaren 70 of 80? Want volgende week zitten we in...

de normale modus? Laat het ons weten via de mail. brouwerij@radioideaal.nl. Kun je alles kwijt? Ja, je mag er een mopje in sturen, een raadsel. We kunnen alles gebruiken. Toch, koffie of radio? Ja, we kunnen alles gebruiken. Ja, ze knikt volmondig ja. Dus mail het even naar brouwerij@radioideaal.nl. Verzoekplaat moet natuurlijk alleen de voorwaarde hebben dat hij uit de jaren 70 of 80 komt. Drie non-stop, dat gaan we nu doen. De jaren 80, de jaren 70 komen voorbij. Maar eerst, ik moet nog 4 maanden wachten. En dan zie ik deze zanger live in het Ziggo Dome. Ik kan niet wachten, zeker niet als hij dit nummer gaat doen. Ah, ik ga uit mijn dak. Helemaal uit mijn dak.

Gezellig drie non-stop. Achtereenvolgens gingen we terug naar Brian Adams, The Summer of 69. Waaruit de eind jaren 70. Mighty Sparrow en Brian Lee, Only a Fool. Een hele mooie opname. En zojuist A Letter from My Heart uit de jaren 80 van Steve Allen. Ja, we hebben nog iets te melden. En dat is ook wel weer iets typisch dit weer. Daarvoor gaan we even naar Italië. Jawel. Ja, want wat is er gebeurd in Italië? Namelijk de Italiaanse politie die heeft een bromfiets die in 1984 was gestolen teruggevonden tijdens een verkeerscontrole. De oorspronkelijke eigenaar die heeft de tweewieler na 42 jaar weer terug en is dolblij. Ja, zegt hij, ik ga weer toeren door Italië. Antonio Smiglio die kreeg in augustus 1984 voor zijn 16e verjaardag een bromfiets van het Italiaanse merk Garelli. Ja, we hadden niet veel geld, zei hij, dus we kochten de scooter in termijnen. Dankzij mijn baantjes in de bar en het spaargeld van mijn ouders. Dat vertelt Smiglio aan de Italiaanse krant. Een paar maanden later werd de brommer gestolen in de Italiaanse kustplaats Vado Ligure, ten westen van Guinea. Nou goed, Smiglio die deed aangifte bij de politie, maar de tweewieler die bleef spoorloos. Ik heb zo hard gehuild toen hij gestolen werd, zegt hij. Vorige week hield de Italiaanse politie een verkeerscontrole in Volpagno in de provincie Turijn. Daar hielden agenten een 64-jarige man staande op een bromfiets zonder kentekenplaat. Dat meldde de Italiaanse televisiezender Rai News. De agenten ontdekten met behulp van een chassisnummer dat het voertuig 42 jaar geleden gestolen was. In die tijd hadden bromfietsen in Italië nog geen kentekenplaat nodig. Dat werd pas in 1994 wettelijk verplicht. De politie die begon een zoektocht naar de oorspronkelijke eigenaar van het voertuig. De inmiddels 58-jarige Smiglio die reageerde vol ongeloof op het nieuws. En heeft de bromfiets weer in zijn armen kunnen sluiten. Nu laat ik hem repareren en dan ga ik weer lekker mee door een stukje Italië toeren, zegt hij. Volgens Rai News is de man die staande werd gehouden met de bromfiets aangeklaagd voor het bezitten van een gestolen voertuig. Ik zeg dan weer, eind goed, al goed, toch? Ja. Goed, zo dadelijk gaan we terug naar de jaren 70 met een andere mooie zomerse plaat. Maar eerst deze, ook zomers, Don Henley en The Boys of Summer.

0: De Muzikale Brouwerij. Met Rob de Brouwer.
1: Goodbye to you, my trusted friend.

gingen terug naar de jaren 70. Ja, een beetje, ik noem het meer een krenten uit de papplaat, want deze hoor je niet vaak op de radio. Toch een hele leuke opname, deze van Terry Jacks, The Seasons in the Sun. En ja, normaal rond deze tijd, dan zitten we altijd aan ons item, de instrumentale plaat. Die hebben we deze keer niet, omdat we een zomerse muzikale brouwerij hebben. Ja, kijk eens naar de weervooruitzichten, ook voor volgende week. Jongens, jongens, jongens, dik weer in de 30 graden. En dat betekent dat we volgende week dan wel weer een gewone muzikale brouwerij hebben. En dan komt natuurlijk ons item, de instrumentale plaat, weer helemaal terug. Zo dadelijk een gezellige opname uit de jaren 70, maar we gaan eerst terug naar de jaren 80. Ook uitgebracht deze door Kate Wyan, maar deze vind ik net iets mooier. Voyage, voyage, die zuiligers. We gaan eventjes gezellig terug in de tijd naar die o zo mooie jaren 80. Blijf er gezellig bij hier op Ideaal.

Ja, er is zelfs een Nederlandse uitvoering van dit nummer, hè? Want het is zomer, heet het dan. En dat kwam toen wel van André van Duin. Ja goed, over André van Duin gesproken, daar komen we zo meteen nog op terug. Want we hadden daarna voor Desireless met natuurlijk Voyage. Voyage, ook een hele mooie opname. Ja, ik zou zo zeggen, liever alleen op de fiets dan eenzaam op de tandem. Dat is toch heel mooi gevonden, hè? En hoezo een raket nodig om naar de maan te gaan? Bij mij gaat alles naar de maan. Maar één ding is wel zeker, en dat is echt zo namelijk, want vandaag ga ik gezond eten. Ik heb het net tegen koffiejuffrouw Rio gezegd. Ik ga vandaag gezond eten. En dit keer laat ik dus mijn pizza niet thuis bezorgen, maar ik haal hem zelf op met de fiets.

Ja, toch nog een stukje André van Duin en Als de Zon Schijnt. Ja, ik ga een beetje een plaats maken voor mijn collega zo dadelijk. Want hij zit er natuurlijk weer helemaal klaar voor, onze collega Bert Zemmelink. Hij neemt je ook mee tot aan 6 uur. En dat is wel heel toepasselijk vandaag. Want wat zal er beter zijn als momenteel wat lekkere cocktailglazen natuurlijk op de bar. Ik zie ze een klein beetje staan. Ja, ik zie ze een klein beetje staan. Maar goed, er zit geen drank in. Nee, dan zijn er cocktail. Nee. Het zijn gewoon weer muziek wat erin zit. Muziekcocktail, zo heet het ook zo dadelijk. Dat allemaal natuurlijk zo dadelijk tussen 4 en 6 met collega Bert Zemmelink. Dit was die voor vandaag weer, de muzikale brouwerij. Rob de Brouwer voor Radio Ideaal. En volgende week dan hebben we weer een gewone muzikale brouwerij. Maar goed, als het zo allemaal aan gaat houden, het weer, dan zou het best wel eens een hele grote kans zijn dat de zomerse muzikale brouwerij nog een keer terugkeert. Want de tweede

0: is wel al gedeeltelijk in de maak. Ja. Maar goed, ik zeg natuurlijk eerst nog even, zingt u en doet u nog even mee met onze eindtune? Jawel. En daar gaan we weer.
1: Dag vriendjes.
2: Dag vriendinnetjes.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer, hè? Dat komt nu.
1: Dag vriendjes.
2: Dag vriendinnetjes.
0: Ja, tot de volgende
2: keer.
0: Oké, en dan zitten we alweer op 27 augustus. Nou goed. 27 augustus zeg ik. 27 juni. Het is echt warm. Dan krijg je ervan. BZN, daar gaan we uit. De Summer

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame.

0: Dameschoenen voor dames en heren in verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

mensen, allemaal vanuit een tropisch Zelhem. De buitentemperaturen zijn 34 graden en lekker zonnig, zeg maar tropisch dus. Maar goed, niet getreurd mensen. In de studio hier is het lekker cool, dus wat dat betreft maken wij weer een lekker programmaatje. Welkom bij het programma De Muziekcocktail. Een lekkere cocktail en hits. En inderdaad, we hebben de cocktailglaasjes weer gevuld erop met lekkere muziek. Zoals je dat gewend bent van ons op de zaterdagmiddag. Jij bedankt Rob voor de afgelopen 2 uur gezelligheid. Het was weer gezellig, ook een lekker zomersprogrammaatje. Nou, ik denk dat je volgende week nog steeds in een zomersprogrammaatje zit. Want volgens mij zijn de vooruitzichten dat het er nog wel een tijdje mooi weer blijft. We zaten in de jaren 80 met ABBA Super Trooper. En dat was een dikke nummer 1 hits in de top 40. 10 weken lang stond hij erin. We blijven even lekker hangen in de jaren 80. 1984, deze van de Pointer Sisters en Jump. Ook een grote hits, nummertje 10. Ook in de bewuste top 40. En hij stond er 9 weken lang in. Zometeen de weekendschijf. Vandaag is daar niemand minder dan... Eens even kijken. Hoe heet ze nou ook alweer? De Duitse dame Nessie Sue.

0: mei en mei uitgebracht bij deze single van deze dame, Miss Montreal, Schuilen. Een lekker Nederlandstalig nummertje. Ik ben benieuwd of het nog een beetje een hit wordt. In ieder geval wel fijne muziek van Miss Montreal. Je hoort het hier in het programma De Muziekcocktail, mensen. En het is weer tijd voor het volgende.
1: De Muziekcocktail Weekendschijf.
0: Ja, de Weekendschijf, dat is vandaag niemand minder dan Nancy Sue. En met haar single A Varier and the Talk, als ik het goed uitspreek. Zullen we kijken. Nancy Sue is een Oostenrijkse zangeres met Zweedse roots. Actief in de slager- en countrywereld. Ze bekend om haar emotionele autobiografische muziek. En ze met haar sterke familiebanden. Muziek dat zit diep in haar familie. En haar Zweedse oma Ivor had in de jaren 60 een eigen girlsband. En haar moeder Mate Nancy trad zelf op als zangeres in Zweden. Deze muzikale lijn vormt een belangrijk fundament voor Nancy's carrière. Haar muziek benadrukt doorzettingsvermogen, warmte en positiviteit. Oftewel, nooit opgeven is een terugkeer.

0: Ja, lekker nummertje deze van Whitesnake. Even lekker terug in de tijd. Is This Love. En daarvoor hadden we Leonard en Sabrina Zouder. En Eine ganze Leben lang. En daarvoor onze weekendschijf van vandaag. Niemand minder dan Nancy Sue. En Avarier on the Talk. En de weekendschijf dus. Het is een nummer in het Zweedse. Want ja, dat is dus haar moederstaal. En ze zingt wel veel in Duitsland en dergelijke. Maar dit is dus opgenomen in Zweden, als ik het goed heb. Daarvoor zat Miss Montreal in Schuilen. En we zijn toe aan het nieuws, mensen, met collega Björn Kummeling.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Björn Kummeling. Lex de Goede van Meedenken met Lochem en Michiel Rijsbeerman van D66 in Lochem keren de komende periode niet terug in het Lochemse college. Afgelopen donderdag nam het tweetal afscheid. De Goede was binnen de gemeente onder meer verantwoordelijk voor financiën, grondzaken en maatschappelijk vastgoed. Als grootste uitdaging in zijn 4 jaar wethouderschap noemde hij de begroting van dit jaar. Michiel Rijsbeerman had onder andere economie en de brede opgave nieuwkomers in zijn portefeuille. Hij richt zich de komende periode op zijn privéleven en kijkt naar de mogelijkheid om een kookstudio te starten. Het waterschap Rijn en IJssel en het Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen met de Baakse Beek Kunstbiennale om een kunstroute van maar liefst 30 kilometer lang te realiseren. Bij verschillende kunstwerken langs de route staan informatieborden waarop bezoekers kunnen lezen welke projecten het waterschap heeft uitgevoerd in dat gebied. In totaal hebben er 11 Achterhoekse kunstenaars meegewerkt aan de 30 kilometer lange route. Bij de kunstwerken staat ook een gedicht in het Achterhoeks, zodat lokale inwoners op een herkenbare manier kennis kunnen nemen van de informatie. Woonzorgcentrum Gudula aan de Bosweg in Lochem vierde donderdag feestelijk de officiële opening van een nieuwe locatie. Samen met samenwerkingspartners en andere betrokkenen werd stilgestaan bij deze bijzondere mijlpaal. Hoewel bewoners inmiddels al enkele maanden op de nieuwe locatie wonen, vormde de officiële opening een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. De naam Gudula is al jarenlang verbonden met zorg in Lochem. Met de nieuwe locatie wordt deze traditie voortgezet. Een toptransfer voor De Graafschap. De keukenkampioen divisieclub verkoopt Teun Gijsselhard voor een recordbedrag aan Deportivo de La Coruña, dat recent promoveerde naar het hoogste niveau van Spanje. De Graafschap heeft niet bekendgemaakt voor hoeveel geld Gijsselhard is verkocht, maar het is in elk geval meer dan de 2 miljoen euro die de club in 2002 ontving van Aston Villa voor de verkoop van Stefan Posma. De 23-jarige Gijsselhard speelde maar 1 jaartje voor de Doetinchemse club. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

heerlijk nummertje deze van Billy Joel, de Uptown Girl. Begin jaren 80, 1983 stond nummertje 8 in de top 40. Bleef daar 8 weken lang staan. Grote hit voor deze man. Daarvoor Bata Ilek en Michaela. Ook een lekkere grote hit voor deze man in Duitsstalige muziek. Lil Kleine, Samuel Welten, die zingen samen in de Amsterdamse zomer. Maak me nou niet gek. En daarvoor zat, even kijken, Shakira en Burna Boy en Die, Die, Die, Die. Dat is allemaal in het programma De Muziekcocktail, mensen. Even heel wat anders, deze van Kim Wilde. Ook even terug naar de jaren 80 volgens mij. En Kids in America.

voor deze lekkere zonnige zomerse middag, mensen. Als je net lekker op het terrasje zit met een koud drankje, blijf er gezellig bij, luister gezellig mee. Leuk dat je erbij bent. Beetje zomerse muziek, trio Helleniek, Ladans, De Zorba. Een ontzettend grote hit uit 1965. Stond maar liefst 37 weken lang in de hitlijst en bereikte daarmee nummertje 5 in de top 40. En dat hebben we dan eens een keer uitgeroepen tot de hit van het jaar 1965. Daarvoor nog zo'n grote Nederlandstalige hit, Justin the World en Cheerio. En daarvoor zat Kim Wilde, Kids in America. En je hoort het allemaal hier op de zaterdagmiddag in de muziekcocktail. Een cocktail aan hits. En de cocktailglaasjes zijn weer lekker gevuld met hits. Blijf erbij, zou ik zeggen. Zometeen na 5 uur zijn we bij je terug met lekkere muziek. Onder andere Gloria Estefan, Jekyll and Hyde, Kido de Graaf en nog veel meer.

0: Zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen 2 treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. Met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd.

10 minuutjes zo, 5 mensen, dan zijn we weer aan het andere kant van het nieuws en de reclame. Oye, Mikanto, hoorde je Gloria Estefan. Lekkere zomerse muziek hier op deze zonnige zaterdagmiddag. En dat met allemaal tropische temperaturen. Gezellig dat je erbij bent. En ja, dat was een grote hit voor deze dame in 1989. Stond 10 weken lang in de hitlijsten. En ze bereikte daarmee nummertje 8. Ondertekende Bert Semmelink bij je met de lekkerste muziek op de zaterdagmiddag tot 6 uur, mensen. We hebben een hele lekkere playlist weer voor je klaarstaan. Onder andere deze van Jekyll & Hyde met het nummertje Free Fall. Grote hit in 2007. Stond nummertje 1 in de top 40. Hier is die.

Lekkere Duitsstalig nummertje, deze van Avelio Noir en Ich liebe dich noch. En dat was allemaal het programma De Muziekcocktail met ondergetekende Bert Semmelink, Guido van der Graaf, draaiden we ook nog en ciao, doei, adios. En eens even kijken, wat zat daarvoor? Daarvoor zat Jekyll & Hyde en Freefall, die grote hit uit 2007. Die stond in de top 40 op nummertje 1. Het is de muziekcocktail, gezellig dat je erbij bent. En nou, met een mooi weer denk ik dat veel mensen toch wel buiten zitten. Met je niet midden in de zon zit natuurlijk. Nou, luister zelf mee zou ik zeggen. Wat dacht je van deze grote hit van de heren van Bon Jovi? In These Arms uit 1993, nummertje 8 in de top 40. En er was ook nog eens een keer alarmschijf in week 17 van 1993. Hier zijn ze.

Ja, lekker vrolijk nummertje deze van Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou? Daarvoor zat Ruben Hillen. We kennen hem niet. 20 Seconds. De, ja, hoe zeg je dat? Het talent van Suzanne en Freek. Bon Jovi draaiden we ook nog in These Arms. Een nummertje uit 1993 alweer. Maar wel een grote dikke hit. En ja, hij stond ook in de top 40. Nummertje 8. En was nog eens een keer alarmschijf in week 17 in 1993. Tijd voor onze weekendschijf. En dat, of weekendschijf zeg ik, onze agenda bedoel ik dus. De weekendschijf die heb ik al lang gehad. Dus het agendabriefje, dat gaat eraan komen. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni biedt Weel en Nieuw Weel opnieuw een levendige verzameling aan cultuur tijdens het Cultuur Weel 2026. Bezoekers zijn beide dagen van 11 tot 5 van harte welkom om kennis te maken met het veelzijdige culturele aanbod van beide dorpen. Tijdens Cultuur Weel openen kunstenaars, muzikanten, verenigingen en creatieve makers hun deuren voor het publiek. Verspreid over diverse locaties kunnen bezoekers genieten van exposities, live muziek, theater, demonstraties, workshops en bijzondere ontmoetingen met lokale talenten. Het evenement biedt een laagdrempelige manier om cultuur te beleven en nieuwe inspiratie op te doen. Cultuur Weel is een evenement voor jong en oud. En of je nu geïnteresseerd bent in beeldende kunst, muziek, fotografie, theater, literatuur of gewoon een gezellige culturele dag uitzoekt, er is voor iedereen wel wat te ontdekken. Cultuur Weel 2026 is beide dagen van 11 tot 5 gratis te bezoeken. We hebben diverse locaties in Weel en Nieuw Weel. Het wordt georganiseerd door de Stichting Evenementen Weel. En voor informatie bezoek je de website www.stichting.nl/evenement/cultuurroute. Vocaal Ensemble en Together, koren uit de Keienborg en omgeving, hebben samenwerking met elkaar gezocht. Tijdens de kermisviering vanmiddag verzorgen zij samen als één koor de zang. De kerkdienst die luidt traditiegetrouw samen met schutterij Sint-Jan het begin van de kermis in de Keienborg in. De teksten van de eigentijdse liederen en van de schriftlezingen zullen veelzeggend zijn. Veel mensen zullen er kracht en energie uit halen. Het wordt een mooi moment om je even te bezinnen en om daarna samen gezellig kermis te gaan vieren. Ieder jaar maken vele vrijwilligers het weer mogelijk dat velen dit weekend kermis kunnen vieren. Vier dagen feest, menig oud Keienborger komt terug naar de plek die hem of haar lief is om samen gezellig kermis te vieren. Feestvieren gebeurt zowel in de viering door met elkaar even stil te staan, maar ook op het kermisterrein. Het vocaal ensemble en together samen met allen die de dienst verzorgen, nodigen iedereen uit voor de kermisviering vanmiddag. En dat begint om 5 uur, dus dat is wel even kort dag als je daar nog naartoe wil. Traditiegetrouw is de kermisviering in de tuin achter de Maria Pastel in de Keienborg.

nog even de onderwerpen zo meteen voor het programma Focus na 6 uur. Het programma met Gerry Evers, een woordenvol programma met lekkere muziek en de nodige interviews. Vanmiddag trapt hij hem af om 6:15, een interview met, eens even kijken, Hendrik-Jan Lovink. Dat gaat over Zelhem, een weekend vol beleving. En dat is op 29 augustus. Dan is er Zelhem op hete kolen. Dat is een barbecue en muziek en een hoop gezelligheid. 30 augustus een feest voor alle zintuigen met ronkende motoren, nostalgie en gezelligheid. En Gerry Evers heeft dus vanmiddag een gesprek met, vanavond moet ik zeggen, met Hendrik-Jan Lovink. Zo rond 6:15 over dit hele gebeuren. Rond 6:30 heeft Gerry een gesprek, een interview met Dick Bulten van de ZHMC. En dat gaat over de Trail GP Netherlands 2026. En dat vindt plaats op 4, 5 en 6 september. En dan komt de gehele wereldtop van de trail naar Nederland. We spreken dan vanmiddag om 6:15 met Dick Bulten over hun bezoek aan Andorra en de voorbereidingen. En de RTV Ideaal is de mediapartner en verzorgt live uitzendingen op radio en televisie op 4, 5 en 6 september. Om 6:15 heeft Gerry een interview met Ludo Schenning van de cultuurroute Weel en Nieuw Weel. Dat had je net al iets van gehoord. Dat vindt plaats op 27 en 28 juni. Een weekend vol kunst, muziek, theater, dans, literatuur en nog veel meer. En dat is vanmiddag om vanavond om 6:15, dus ook op Radio Ideaal, een interview met Ludo Schenning. Tot zover even deze agenda. Kleine terugblik op de programmering van Ideaal van 6 tot 8. Ochtendgloren van 8 tot 10, dit en dat. Van alles wat met Bjorn, Jesper, Jeroen en Jeanette. Tussen 10 en 12 hits bij de koffie met Hugo Heideman of Johnny Reinsen. En vandaag was dat met Hugo Heideman, hoorde ik vanmorgen. Tussen 12 en 2 middag poppie met Martin Bloemendaal. Tussen 2 en 4 de muzikale brouwerij met Rob de Brouwer. Tussen 4 en 6 ondergetekende bedsammeling met de muziekcocktail. En de cocktailglaasjes weer gevuld met een cocktail aan lekkere hits op de zaterdagmiddag. Tussen 6 en 8 uur Ideaal Focus met Gerry Evers. Zometeen ook weer boordevol muziek en interviews. En dan van 8 tot 12 de zaterdagavondparty op Radio Ideaal. De beentjes van de vloer.

pakken we gelijk even de programmering van de zondag mee. Dus zondagmorgen van 6 tot 9 de ochtendgloren. Van 9 tot 11 Gouden Groeven met Casper, Ronald, Hugo of Martin. Tussen 11 en 12 Lord Morris Heuren, het dialectprogramma op Radio Ideaal met de leukste dialectmuziek. Tussen 12 en 2 Veur in de middag, groetjes, felicitaties en verzoekjes. Tussen 2 en 4 Ideaal non-stop, een lekkere non-stop muziek op de zondagmiddag. Tussen 4 en 6 de swingende middag met Bettine Hermans. Tussen 6 en 7 en 8 uur totaal het informatieprogramma op Ideaal op de zondagavond. Tussen 7 en 8 uur tussenuur met Casper Zalmink. Lekkere gezellige muziek in het tussenuurtje. Van 8 tot 10 tijd voor René Regelink. Sterk zondagswerk en daarin natuurlijk het spelletje Raad waar hij staat. Wie kent hem niet? En dan van 10 tot 12 de Ideaal Jukebox. Lekkere muziek. Dat allemaal op de zaterdag en de zondag mensen. Maar natuurlijk de rest van de week. 7 dagen per week. Ideaal 24 uur per dag. En dat voor de gemeente Bronckhorst en de gemeente Lochem. Ofwel voor de gehele Achterhoek. Luister gezellig mee met alle programma's. En wij zijn nog een minuutje of 20 bij je. En dan zometeen na 6 uur collega Gerry Evers met het programma Focus. Verder met muziek. Duitsstalige muziek doen we dat. Nokalang Quintet en Prins Rosenets.

een grote hit voor Baccarat. Yes Sir, I Can Boogie, 1977. Nummertje 1 in de top 40 stond daar 3 weken op nummer 1. En stond maar liefst 13 weken lang in die zolder top. Wereldwijd was het een mega hit. Ze hebben maar liefst 16 miljoen exemplaren verkocht.

opgeleverd hebben. Daarvoor zat UB40, Kingston Town. Ook al zo'n grote hit. En daarvoor draaiden we Duitsstalige muziek, zoals je dat ook regelmatig in het programma hoort hier zo. En dat was het Nokalm Quintet en Prins Rosenhead. Zo, we hebben een paar nummers gegaan tot aan het nieuws van 6 uur. En dit is er eentje van, Jari Helgers, De Vlam in de Pan.

zo even terug in de tijd naar het jaar 1978 met deze man Jean-Michel Jarre en Equinox. Wereldwijd was die man ontzettend bekend. Tot in Japan toe. Een nummertje was achteraf afkomstig uit het jaar 1978. Stond 19 weken lang in de hitlijst en bereikte daarmee nummertje 3. Daarvoor zat Jari Hellegers met zijn laatst verschenen single Vlam in de Pan. Niet te verwarren met de Vlam in de Pijp. Zo mensen, we moeten helaas afscheid van je gaan nemen. Het programma zit er weer op voor vandaag, op deze warme zaterdagmiddag. Maar goed, gelukkig hebben wij een beetje airco in de studio. Zitten wij hier Prins Heerlijk. De aankomende 2 weken is ondergetekende Bert Semmelink de niet-collega Koos Zijp. Hij neemt de honneurs waar. Dat zal zeer zeker goed komen. Veel plezier met Koos de aankomende 2 weken. En Koos, alvast bedankt voor het waarnemen van het programma. We zijn nu zeer erkentelijk. Zometeen na 6 uur heel veel plezier met collega Gerry Jevers met het programma Focus. En dat zit weer boordevol, lekkere muziek en een drietal interviews. Nou, en voor degenen die vanavond voetballen gaan kijken, heel veel plezier met het voetballen. En dat zal ook wel lukken, denk ik. Goed, we gaan eruit met Duitsstalige muziek voor nu. Een fijne zaterdagavond, goed weekend en tot over 2 weken.

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 op

0: fashions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Buurvrouw.
11: Hey, buurman.
10: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
11: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
12: Dit programma wordt u aangeboden door... Dieren speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
13: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
7: Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.

Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus op jouw radiostation Radio Ideaal. We hebben de volgende onderwerpen voor je in deze editie. We praten met Hendrik-Jan Loving over een compleet weekend vol sfeer in Zelhem.

We blikken vooruit op de cultuurroute in Wil en in Nieuw Wil. En we kijken naar een groot internationaal sportevenement, de Trail GP, wat in september hier in Zelhem op de Langeberg plaatsvindt. En natuurlijk de fijnste muziek tussendoor, want daar zorgen we ook wel voor, dat je lekker thuis in de tuin misschien nog wel even, of ja, de kans is natuurlijk wel heel groot dat je alvast voor de buis zit naar het Nederlands elftal te kijken. Dus deze uitzending die gaat ook maximaal tot 7:15 verder en dan gaat de automaat erop. Want dan vliegen we naar huis om gauw naar het voetballen te gaan kijken. Want ja, dat hoort er ook een beetje bij natuurlijk, hè. Maar dit is de Focus editie van 20 juni 2026. Wetenswaardigheden, muziek en gewoon, ja, gewoon een heel gezellig programma. Fijn dat je luistert. We gaan even een paar plaatjes draaien en we gaan zo in ieder geval eerst contact met Hendrik Jan Loving proberen op te nemen. Waar ik een telefonisch interviewtje mee heb over Zelhem op hete kolen. En natuurlijk, en dat is op 29 augustus en op 30 augustus, de Smoks Hannerit. En dat schijnt een feest voor alle zintuigen te worden. Nou ja, ik ben wel heel benieuwd wat hij daarover kan zeggen. Daar gaan we zo contact met hem over opnemen en we gaan eerst nog even een lekker plaatje voor je draaien. Dat is het nummer Brown-Eyed Girl van Van Morrison.

is toch altijd wel lekkere muziek natuurlijk, hè? Brown Eyed Girl van Van Morrison, Van de Man. Weet je wat er leuk is? Ik bel Hendrik Jan Loving op om een telefonisch interviewtje te doen, want dat was namelijk afgesproken. Hij zegt, ik zit hier bij de Groes, kan ik even langskomen? Ja, dat kan ook. Dus hij komt nu zo dadelijk de studio in en dan praten we met Hendrik Jan Loving over ja, het evenement wat de Smoks Hanna Rit en op Zelm op Hete Kolen. Dus daar krijg je in ieder geval

0: Ja, we draaien hem even weg. Nou, dat kan net, hè. Free Falling van Tom Petty. Want Hendrik Jan Loving, hij is inmiddels gearriveerd in de studio. Ja, je zult je verbazen, maar we hadden een telefonisch interview afgesproken. Dus ik bel Hendrik Jan en hij zegt van... Oh, wacht maar, ik kom er wel even aan. Want ik zit toch in de buurt. Dus vandaar dat hij nu lekker in de studio bij ons even te gast is. Want we gaan het namelijk hebben over het laatste weekend van augustus. Want dat wordt er eentje om niet te missen in de regio. Want op 29 en 30 augustus... staat Zelhem volledig in het teken van beleving, gezelligheid en sfeer. En ja, met Zelhem op hete kolen, vol barbecue en muziek. En op de zondag ook nog een prachtig evenement. Dat wordt omschreven als de Smoks Hanna-rit. En ik wou al zeggen, aan de telefoon hebben we... Nee, Hendrik Jan, hij zit in de studio. Mooi aan de bed, man.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Ja, hartstikke leuk. Want je zat toevallig op het terrasje hier lekker te genieten van een biertje en zo.
1: Ja, ik zal eerlijk zeggen dat ik was eigenlijk helemaal vergeten dat we een interview hadden. Dus toen zag ik het. Dacht ik, oh god, god, ja, dat is voor ook.
0: Ja, dat was wel afgesproken.
1: Ik heb een biertje meegenomen en ik zit hier gewoon lekker even... mooi, ja, dat het om de hoek is.
0: Hartstikke mooi, mooi dat je bent. Hey, Hendrik Jan, 29 en 30 augustus is weer het weekend van Heerte Kolen en Zelhem van de Smoks Hanna-rit. Kun je al iets vertellen? Want vorig jaar was het één dag... als ik het goed begrepen heb. En nu is het programma is toch wat uitgebreid, hè?
1: Ja, klopt. We zijn vorig jaar gestart met Zelhem op hete kolen. Met alleen de zondag in combinatie met de Smoks Hanna-rit. En dat was echt...

0: super gezellig en leuk. En daar hebben we onmiddellijk veel goede reacties op gehad. Mm-hmm. Dus hebben we nu besloten om de zaterdagavond bij aan te trekken. Want dan steekt toch alles al. En nou ja, hoe mooi is het dan om de avond ervoor al een beetje veur te gloeien, zeg maar eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: En dan hebben we zaterdagavond twee super vette live bands.
1: Gewoon hier in het centrum van Zelhem, lekker in de buitenlucht, op een podium, zeg maar, speelt de bandjes.
0: Ja, klopt. En het is helemaal gratis entree, dus dat kan niet, dat gaat vast mooi worden.
1: Kun je daar iets over vertellen, van wat voor bandjes erop treden, of is dat nog een beetje een geheim?
0: Nee. Ik ben druk bezig met, ik ben bijna rond met alle bandjes. En op zondag staan No Mambo Sun. Dat is een nieuwe band en dat komt uit Zalland. En dat is eigenlijk ontstaan uit een collectief van meerdere bands uit Zalland. Van populaire jongens, onder andere jongens van Bukkers. Onder andere jongens van... Oh, dan moet ik uit die naam natuurlijk allemaal komen.
1: Maar dat hoeft niet.
0: Nou, Mambo Sun, die staat A Murder in Mississippi. Dat is een super vette band uit België. En Hey Fever, dat is een super coole 60s coverband. En dus dat is het programma voor de zondag. En voor de zaterdag ben ik nu nog bezig om de laatste bandjes te boeken, zeg maar.
1: En dat is op zaterdagavond. En dat is eigenlijk alleen maar gewoon barbecues, dat soort dingen. En bandjes en live muziek.
0: Ja.
1: Dat is het plan.
0: Dat is het plan. Het is niet, kijk, zondag dan is het echt overal barbecues. Op de zaterdagavond geeft camperkip aan de slag met een grote smoker. Dus,
1: kijk aan.
0: Dus dat wordt smullen.
1: Dat is een grote leverancier van kippenvlees, toch?
0: Ja, precies. Ja. En een paar van die lekkere kippersnackies. En dan in combinatie met een biertje en wat mooie muziek op het plein. Op een zomerse zondagavond. Zomerse avond.
1: Ja, ik bedoel, als je zo'n weer hebt als nu, dan is dat toch geweldig.
0: Ja, en dat over niet. Dus dat komt goed.
1: Geweldig mooi initiatief. Maar dan even naar de zondag. Want de Smoks Handelrit, die is ook nog gewoon. Hè? Dus die werd ook georganiseerd. Vanaf 7 juni kon je al inschrijven. Hoe ver is het?
0: Goed.
1: Is dat vol? Of kun je nog kwijt?
0: Nee, het gaat goed. Want we hebben allemaal al iets van... Ik dacht voor 300 man plek of zo. En we zitten nu al ruim over de 100 hen, dus dat ging goed. En wat hij al zei, de inschrijvingen bent geopend op smokshanrit.nl. Kun je ook inschrijven voor een bromfiets, voor een auto, voor een oldtimer of zelfs voor een youngtimer. Dus,
1: bent er nog bepaalde voorwaarden aan verbonden, zeg maar, van types auto of jaartallen of dat soort dingen? Of?
0: Nee, de enige voorwaarde is dat je gewoon onmiddellijk veel zin aan moet hebben. En dan wordt het sowieso een... dat is het meest belangrijke.
1: Ja, ja. Hey, het programma van de zondag, want daar is ook eten en muziek en niet alleen de rit, toch? Of wel?
0: Nee, het is vergelijkbaar met vorig jaar. Dus eerst start ochtends vroeg al de Smoks Handelrit. En als ze dan terugkomen op het plein, of eigenlijk het dorp binnenreden, dan is inmiddels het feest op het plein al in volle gang. En ja, dan kun je inderdaad gewoon lekker genieten van het terras, van de lekkere snacks, van de barbecue, van de smokers, van de grill. En in combinatie met fijne muziek is dat al genoeg.
1: Ja, een hele mooie combinatie. Ja, zeker is dat genoeg. Hey, hoe is het vorig jaar voor de rest verlopen dan?
0: We hebben ontzettend veel goede reacties gehad. En ook wel wat dingen gehad. Omdat er natuurlijk inhoudelijk ook met die Smoks Handelrit dingen waren veranderd. Nou, die punten hebben we meegenomen. En dus we hebben nu ook besloten om de routes toch wat langer te maken. En er komt nu toch onderweg nog een gratis snack. En
1: dat is wel belangrijk.
0: Ja, nee, zeker. Betaal ik zo voor een tientje en kriek onderweg niks gratis tijd. Ja, prima. Dat is weer terug. Dus volgens mij kunnen we het hebben goed.
1: Ja. Even kijken, heb alles gezegd of heb je nog wat kwijt? Want ik bedoel, wat voor entree ben kwijt dat ik te hem wil? Of,
0: Nee, het hele feest op het plein is gewoon gratis toegankelijk. En het inschrijven voor die Smoks Handelrit, dat kost wel wat geld. Maar goed, daar kreeg je ook van alles voor terug.
1: Hoeveel kost dat dan?
0: Uit mijn hoop. Ik dacht,
1: gok maar niet.
0: Met een auto, ik dacht 13 euro. Maar dan kreeg je dus gratis koffie, gratis cake, gratis snack onderweg. Dan kreeg je nog, en dan kreeg je nog drie super vette live bands op het plein van niks.
1: Ja, wat wil je dan nog meer voor 13 euro?
0: En niet te vergeten, het befaamde schild hier natuurlijk.
1: Oh ja, hoor, daar is
0: dus
1: ook naar
0: natuurlijk. En als mensen dat te duur vinden, dan moeten ze lekker thuis blijven.
1: Ja, nog even één vraag. Qua organisatie, met hoeveel doe je dat? Doe je dat alleen? Of heb je nog wat hulp? Of,
0: er is natuurlijk de stichting Smoks Rit en dat doen we met een paar man. En ik heb daar verder ook in het geheel geen persoonlijk belang bij. Ik hou me met name bezig met de programmering en met de uitstraling, met de posters, met de reclame en dat soort dingen.
1: Ja.

0: Quil of iemand van de organisatie zo een twee weken van de veur nog eens even een keer contacten over hoe de veur steekt en wat er allemaal hier gebeurt?
1: Nee. Dit was echt eenmalig te doen.
0: Dankjewel dat je er was.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik heb eigenlijk wel een beetje een apart nummer klaargezet om te draaien. Ik weet niet of je het kent. Chevy 55.
1: Oké.
0: Okay. Van de Playtones. Dat is een beetje rockabilly-achtige muziek.
1: Nou, laat maar
0: past
1: komen.
0: Er wel een beetje bij. Ja. Hendrik Jan, dankjewel dat je er was. Fijn weekend en heel veel succes met de voorbereidingen verder.
1: Ja, en we spreken elkaar.
0: Zeker.

0: Give a Little Bit van de Supertramp. Dat ook allemaal in focus op jouw radiostation Radio Ideaal. We gaan naar het volgende item. Want in focus kijken we ook vooruit naar een bijzonder groot sportevenement in onze regio. Want op 4, 5 en 6 september komt de wereldtop van de trial motorsport naar Nederland voor de Trial GP Netherlands. RTV Ideaal is daarbij en niet alleen betrokken als volger, maar ook als een soort, ja, noem het maar, mediapartner met live uitzendingen op radio en televisie in dat weekend. Afgelopen weekend was een delegatie van de organisatie hier in Zelhem in Andorra te gast om ervaring op te doen. Bij mij in de uitzending één van de organisatoren, Dick Bulten. Dick, welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik dacht eerst van de microfoon, dat even niet. Maar ja, goedenavond. Fijn naar de bunt.
1: Ja.
0: Vandaag ook weer de hele dag bij de ZAMC doorgebracht.
1: Ja, het is niet anders, hè.
0: Elke zaterdag hetzelfde, hè?
1: Het is een dagtaak geworden.
0: Ja. Maar wel mooi toch, of niet?
1: Geweldig.
0: Met alle plezier toch?
1: Ja, ja, geen enkel probleem.
0: Maar was er vandaag nog iets te doen aan een wedstrijd of
1: nou,
0: zo?
1: Nou, er was trainen, maar training, door de hitte was de opkomst magertjes.
0: Ja. Nou ben je al wat vaker gasten in ons programma en daar zijn we hartstikke blij mee natuurlijk. Maar kun je toch voor mensen die het nog niet weten, de Trial GP, hè, wat is dat voor evenement eigenlijk? Want het is een wereldwijd evenement. Allerlei landen vinden de wedstrijden plaats uiteindelijk om een wereldkampioen aan te wijzen, zeg maar, punten te scoren. Maar de Trial GP, wat is dat nou voor evenement?
1: Nou, voor diegenen die het niet weten, een trial is een sport waarbij behendigheid, beheersing met een motor absoluut voorop staat. Mm-hmm. Snelheid is geen thema. Wij bouwen voor de GP in Zelhem 12 hindernissen op een niveau waarvan normaal iemand zegt, daar kun je nog niet met lopen naar boven komen. En daar moeten dan de dames en heren rijdend naar boven. Dat is een kunstje op zichzelf. Daarbij, nou, dat weet bijna iedereen, is de bedoeling dat je de voetjes op de steunen houdt.

0: al balancerend de gekste hindernissen die wij bedacht hebben, proberen te overwinnen.
1: Ja, en de voetjes op de pedalen te houden. Dus, en als je dat niet doet, dan krijg je strafpunten daarvoor en dat soort dingen. Hè?
0: Het is een jury-sport.
1: Jury, ja.
0: Dus het is inderdaad. Wij proberen hindernissen te bouwen. Waarbij de deelnemers inderdaad hier en daar een voet zetten. Maar het moet wel leuk blijven. Dus je moet wel aan het eind van een hindernis kunnen komen. Niet dat, dat je onderweg omvalt of dusdanig je ritme kwijt bent, dat je niet aan de finish bent, komt van een hindernis.
1: Ja. Even over de sport gaan we het zo verder nog even hebben. Maar hoe bijzonder is dat zo'n WK-wedstrijd hier zeg maar op de Langeberg in Zelhem wordt gehouden?
0: Maar ja, dat is niet goed. Dat is voor ons wel goed. Maar het is natuurlijk normaal vinden wij dat wedstrijden voor het wereldkampioenschap trial plaats moet vinden in gebieden, landen, waar de natuurlijke hindernissen dusdanig aanwezig zijn, dat je daar dus in de berg of in de heuvels, maar zeg maar op de berg, hindernissen kunt bouwen. Maar het probleem is, er moeten organisatoren zijn die met een grote groep vrijwilligers een dergelijk evenement wil organiseren. Kennelijk zijn er daar te weinig van, want er zijn dit jaar maar 7 wedstrijden voor het wereldkampioenschap. En dat wij er eentje van organiseren, komt ook nog doordat de FIM, de Wereldbond, ons na de wedstrijd in 2019 bijna jaarlijks gevraagd heeft, willen jullie weer opnieuw organiseren?
1: Maar even terug, hè? Natuurlijke elementen heb je het over. Dat is hier op Langeberg misschien een stuk minder. Ja, de Langeberg is wel wat hoger, maar uiteindelijk leg je daar zeg maar de natuurlijke hindernissen, of de hindernissen, die bouwen jullie helemaal zelf. Wat maakt het verschil dan? Echt, zeg maar, want bij de organisatie in zo'n buitenland, hè, in natuur, hoeven ze daar dan niks aan het parcours te doen? Of hoe werkt dat dan?
0: Wij waren afgelopen weekend met 3 man in Andorra. Mm-hmm. En dat was niet de eerste keer dat wij dergelijke wedstrijden zien. Maar om het even heel simpel te zeggen, ik denk dat ze in Andorra op maandagmorgen in de bergen al daar een paar lintjes gespannen hebben. En dat ze vrijdags konden gaan rijden. Ter vergelijking, wij zijn al meer dan een jaar bezig met het bouwen om dusdanige hindernissen te krijgen, waarvan wij denken dat de deelnemers daar dus redelijkerwijs aan de finish kunnen komen, maar toch wel een paar voetjes moeten zetten onderweg. En het zoeken van een moeilijkheidsgraad is daarbij het grote probleem voor ons.
1: Ja, dus WK-waardige, zeg maar, hindernissen, hè, daar gaat het dan om. Non-stops, hè, ja. Noem je dat, geloof ik. WK-waardig. Heb je daar dan voorbeelden voor? Of bedenken jullie dat zelf, die hindernissen? Of hoe werkt dat dan?
0: Nou, allebei eigenlijk een klein beetje. We zijn met diverse mensen van de ZAMC zijn we in de afgelopen 10 jaren meerdere keren in het buitenland geweest en hebben gezien hoe het daar gebeurt. Zelf heb ik 9 jaar lang, zei het in de vorige eeuw al, in de jaren 90, 9 jaar lang de nationale selectie mogen begeleiden naar internationale wedstrijden. En dan zie je dus hindernissen, terreinen, vooral organisaties, waarvan je dan denkt, nou, vooral organisatorisch kunnen we dat wel evenaren, sterker nog, wel verbeteren. Wat we niet kunnen verbeteren of veranderen, dat dus die natuurlijke hindernissen, want wat ik al zei, we zaten in Andorra en we moesten vanuit het dorp 8 kilometer omhoog, waar we een klein half uur over hebben moeten rijden vanwege allerlei bochtjes en moeilijke draaitjes in de weg. Want de hindernissen lagen daar net onder de boomgrens op 2000 meter.
1: Oké.
0: Ja, en daar is het alleen maar steen, rots en mogelijkheden om hindernissen te bouwen. Gewoon in de natuur.
1: Ja, nou waren jullie daar met 3 mensen afgelopen weekend, was het, geloof ik, in Andorra. Ja. Wat was het doel eigenlijk van dat bezoek? Kijken van, god, kun je nog wat leren, kun je nog wat meenemen, tips, trucs, dat soort dingen?
0: Ja, kijk, ik mag namens de ZRMC als een projectleider functioneren voor deze GP. En de FIM is op zoek naar een format van evenementen

0: waarbij het publiek belangrijke rol gaat spelen. Waarbij ze het spelletje trial aantrekkelijker willen maken. Daarbij hebben ze het voorbeeld van de indoor trials als voorbeeld gesteld. Waarbij 8 deelnemers op 6 hindernissen met 10.000 mensen op de tribune eigenlijk het voorbeeld is. Dat willen ze graag naar buiten brengen, naar de outdoor wedstrijd. En daarbij hebben ze zulke vreemde constructies bedacht dat we, dat ik, een beetje het beeld, het gevoel kwijt was van hoe gaat dit nu werken? En daarom is het maar goed dat we geweest zijn, want tijdens de wedstrijd werden de regels nog veranderd. En we hebben een langdurig gesprek gehad met de directie van de FIM. En daarbij werd eigenlijk verrassend medegedeeld van Zelm. Jullie ervaring en jullie kennis en jullie manier van organiseren. Daar geven wij zoveel vertrouwen aan. En jullie mogen zelf de aanpassingen doen. En de oplossingen bedenken waarvan jullie denken dat dat de beste zijn. Waarbij vooral Nederlandse mentaliteit, Nederlandse regelgeving een rol speelt.
1: Toch een compliment dan?
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Daarbij komt dat geleidelijk aan beginnen de mogelijkheden om in de vrije natuur dit soort evenementen te organiseren met heel veel publiek. Dat is belastend voor de natuur. En de FIM vermoedt dat op termijn de WK-wedstrijden, net als in Zelm, op een afgesloten, op een speciaal daarvoor gebouwd terrein, met de vergunningen, met de regelgeving, dat daar die wedstrijden gaan plaatsvinden. En daarvoor dient Zelm eigenlijk een klein beetje als een voorbeeld.
1: Dus niet meer zo in de vrije natuur, maar dus rekening houden met zeg maar de omstandigheden en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Oké, we gaan even een plaatje draaien. Kunnen mensen thuis, kun je even een kopje koffie halen. We hebben ik heb een nummer erbij gezocht. Wat een beetje past. Nou ja, Steppenwolf, Born to be Wild. Dat is volgens mij motorsnelheid. Yep. Dat is hier niet zo van toepassing, maar het is wel een liedje wat een beetje past. Steppenwolf, Born to be Wild.

0: Born to be Wild van Steppenwolf. Dick Bult en hij is de gast in de studio. En we hebben het over de komende Trial GP Netherlands. Zoals dat zo mooi heet op 4, 5, 6 september. Dat ik goed zeg, ja, geloof wel, hè? Ja. Dick, jullie zijn in Andorra geweest. En zeg maar om misschien wat ideeën op te doen. Maar echt veel toegevoegd heeft het dan denk ik ook weer niet, hè? Want het is natuurlijk een heel ander parcours als hier, hè?
1: Het is een ander parcours, het is een andere manier van organiseren. Het is een beetje de Spaanse, met de Franse slag,
0: laten we dat maar zeggen.
1: Ja. Maar kijk, voor de rijders op zich maakt het niet zoveel uit, want die moeten gewoon zorgen dat ze zonder strafpunten aan de finish komen. En de winnaar is meestal ook gewoon dezelfde als ongeacht welke andere wedstrijd. Wat we wel gezien hebben, er zijn heel veel dingen zoals wij het niet willen en zoals wij het niet doen moeten. En dat heeft onder andere tot het resultaat dat we op dit moment bezig zijn om het hele wedstrijdplan toch nog overhoop te gooien. We hebben nu nog ruim 2 maanden om dat te doen. Hebben we de afgelopen dagen daar met verschillende mensen over gesproken. En wij gaan dan eigenlijk ook een beetje zoals de FIM het graag wil. En wij hebben een arena gecreëerd. De Reiger Arena noemen we dat dan voor het gemak. Daar worden 3 hindernissen gebouwd die er niet om liggen. Daar wordt een grote tribune voor gebouwd. Daar komen professionele commentatoren bij. Er komt mogelijk, als we met de leverancier van de videowall het financieel eens worden, komt er nog een grote videowall bij. Waarbij we dus en met speakers en met een videowall het publiek gaan informeren hoe het spelletje eruit ziet, hoe het gespeeld moet worden en hoe wij het hebben opgezet.
0: Ja, want worden op een groot scherm worden er alsnog weer gepresenteerd wat de mensen ook in die arena zien dus.
1: Nou ja, we gaan er maar vanuit dat heel veel mensen de sport trial nog niet zo goed begrijpen. Niet goed snappen, puntentelling niet zo goed snappen, klassementen, hoe zit dat in elkaar? Dat soort zaken. En daar kun je door op een duidelijke manier te communiceren met je publiek daar heel veel aan bijdragen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een stukje promotie voor de sport zelf. Want wat je zegt, heel veel mensen die snappen niet precies hoe het spelletje in elkaar zit, hoe het gespeeld wordt. Er zijn nogal wat regeltjes aan verbonden en zo. En als je daar dan wat uitleg over krijgt, is dat denk ik alleen maar helder en dat mensen dat snappen.
1: Nou ja, dat is de insteek. Kijk, die sporters die spelen hun spel. Ja, en die zijn verder niet zo met dat publiek bezig. Maar het publiek is natuurlijk wel de belangrijke factor. Want nou ja, in elke tak van sport doe je heel veel dingen voor het publiek. Ja. En dat wordt wel eens vergeten. En dat was in Andorra dramatisch. Mm-hmm. Want daar was zelfs een situatie doordat de organisatie het tijdschema omgegooid had. Zonder daarbij deelnemers te informeren. Waardoor de wedstrijd stilgelegd moest worden. Omdat de deelnemers gezocht moeten worden. Omdat die elders bezig waren de boel te verkennen.
0: Dat is wel heel slordig dan.
1: Nou, dat slaat nergens op. Zeker niet voor de wedstrijd voor het WK gebeuren.
0: Ja.
1: En dat zal ons niet overkomen. En dat is dan ook een van de redenen dat de FIM graag in Zelm of in Nederland een wedstrijd organiseert. Omdat wij over het algemeen organisatorische zaken goed op orde hebben.
0: Professioneel. Nou zei je net een keer ergens van ja, we zijn toch bezig om de regeltjes wat aan te passen. Wat is daar de reden voor dan? Is dat wat je net vertelde om die arena zo beter?
1: Nou, we hebben een arena gebouwd. We noemen het omdat het dat natuurlijk lekker bekt. Maar en dat je daar een tribune voor kunt zetten. En dan kun je eventueel nog, ik zeg nog wel iets geks, maar dan kun je nog een vuurpijl afsteken. Om het allemaal wat mooier te maken.
0: Beetje aan te kleden.
1: Aan te kleden, maar de sport trial moet geprobeerd worden bij het grote publiek

bekender te worden, wat aantrekkelijker gemaakt te worden. En over het algemeen, vandaag was een wedstrijd in Italië. En dan zijn de hindernissen verdeeld over een traject van 15 kilometer. Nou, dan is je als publiek, ben je natuurlijk het haasje. Oké, je kunt in een shuttlebus stappen en hier en daar uitstappen om een hindernis te bekijken, maar je kunt de wedstrijd niet volgen. Nou, Zelm heeft 12 hindernissen, allemaal op loopafstand van elkaar. Je pakt eventueel een biertje of een braadworstje en je kunt volop genieten. En als wij ze daarnaast nog informeren hoe het spel

0: enthousiasmeert om te zeggen, probeer dat ook eens.
1: Ja. Het voordeel zeg maar, van de Langeberg, laat ik zo maar even zeggen, de circuit waar plaatsvindt, althans de locatie, is dat het mooi allemaal compact bij elkaar is. Hè. Waar je al zegt, je hoeft niet te ver te lopen. Overal zijn, is wat eten en wat drinken te halen. En je kunt het de non-stops gewoon vanaf een tribune hartstikke mooi volgen.
0: Nou dat.
1: Precies.
0: En dat kan eigenlijk elke organisator wel uitvinden. Maar... Maar wij schijnen daar toch wel een beetje een trendsetter te zijn op de wijze zoals wij het Zelhem dus de sport presenteert, organiseert en daar moet het publiek dan de grote winnaar zijn.
1: Ja, want je zei straks van de FIM die had ook iets meer de mentaliteit van de Nederlander vol vertrouwen geven aan de organisatie. Wat is de mentaliteit dan? Van gewoon gedegen aanpakken, professioneel, dat soort dingen?
0: Om het met een voorbeeld aan te tonen. Wij kwamen in Andorra en er waren misschien 1500 mensen op een bepaald terrein. In een bepaald gebied. En dan zie je dus dat er twee dicties staan in de brandende zon. En daar moet het publiek dus dan gebruik van maken. Waar wij dan direct van zeggen, nou dat kun je niet menen. Dat je voor een grote groep mensen dergelijke toiletten aanbiedt. Kijk, bij ons, als we beginnen met een organisatie, zijn toiletten, een schoonmaakploeg daarvan, douches en zo. Dat staat bovenaan de prioriteitenlijst van wat we zorgen moeten dat dat goed in orde is. En dat zien de deelnemers en de bezoekers die eerder in Zelhem geweest zijn.
1: Ja.
0: Die hebben dat donders goed in de gaten. Dat ze bij ons, zeg maar, bij een professionele organisatie zijn. Die probeert de zaken goed op orde te hebben.
1: Nou, volgens mij lukt dat ook aardig. Ze proberen het wel, maar het lukt ook wel aardig. Tenminste, gezien de ervaring in 2019 was het een mooie wedstrijd. Goed georganiseerd, dat soort dingen. En vandaar dat de FIM dat vertrouwen ook wel geeft, denk ik. Hè?
0: Dat is de reden dat ze ons bij herhaling gevraagd hebben of wij alsjeblieft weer willen organiseren. Want we hebben wel gemerkt en ook wel gehoord dat we echt internationaal wel als voorbeeld genoemd worden, hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Het enige wat bij ons dan feitelijk mankeert, is dus dat ruige terrein.
1: Natuurlijk.
0: Met grote hoogteverschillen, waar je dus wel haast onbeperkt je hindernissen kunt bouwen.
1: Ja, maar gezien de ervaring uit 2019, redden jullie je daar ook aardig mee. Want hoe werden de keien overal uit de wereld, of in ieder geval in Europa, vandaan gehaald, om toch in ieder geval WK-waardige hindernissen te bouwen, hè?
0: Nou, dat heeft de FIM en de deelnemers hebben dat ook duidelijk gezien. Wat voor inspanning dat ZAMC gedaan heeft.
1: Ja.
0: Om op dat niveau een wedstrijd te organiseren. Dat we daarvoor uit Duitsland, België, Denemarken, Noord-Nederland honderden tonnen
1: keien,
0: stenen, rotsen. En dat we de dikste boomstammen zijn nog niet dik genoeg. Naar de Langeberg gehaald hebben. Dat heeft iedereen wel gezien welke inspanning dat daarvoor verricht is. En dat we dat nu dunnetjes overdoen.
1: Ja.
0: Dat is gewoon ook mooi om te zien hoe het terrein nu geleidelijk aan groeit naar het niveau wat we nodig hebben. Dadelijk in september om een klasse GP te organiseren.
1: Om een mooie GP te organiseren. Laatste vraag, Dick, eigenlijk. Even kijken, wat betekent dit evenement, nou buiten natuurlijk voor de motorliefhebber en dat soort dingen, wat betekent dit evenement voor de regio? Voor de Achterhoek, voor de Bronkhorst, voor misschien wel voor Nederland? Je zegt dan wel van, ja, het is natuurlijk ook voor de motorliefhebber en zo, maar in feite kan iedereen natuurlijk, die kan er naartoe om van die sport te genieten, denk ik. Maar wat betekent het eigenlijk ook echt voor de regio?
0: Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk meetbaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hebben in de trialwereld, misschien zelfs al in de motorsportwereld, staat Zelhem redelijk op de kaart en is bekend door het organiseren van dit soort evenementen. Als we het dichter bij huis halen, dan wil ik toch een quote van een van de horeca mensen uit Zelhem aanhalen en

0: die zeggen, jullie zorgen voor reuring in Zelhem, in Bronckhorst, misschien wel in de Achterhoek. Want om iedereen te huisvesten hebben we nogal wat moeten doen. We hebben bijvoorbeeld Hampshire, Avenarius in Ruurlo het hele hotel een week afgehuurd. Overal hebben we op campings en op bungalowparken zijn nu al reserveringen binnen. We gaan zelf een camping bouwen voor ongeveer 200 eenheden. Maar die mensen moeten eten en drinken. En dat gaan ze in de regio doen of in het dorp. De mensen gaan boodschappen doen, dus de lokale supermarkt is best blij met hun. Dus ja, zoals altijd, als je een evenement hebt en wij beginnen op woensdag tot en met maandag. Dus die mensen zijn een vijftal dagen in Zelhem. Ja, ze gaan toch hun boodschappen doen.
1: Ja, zeker.
0: En dan nemen ze de portemonnee mee. En die is altijd ietsje leger. Als ze teruggaan, dan als ze binnengekomen zijn.
1: Ja, precies. En als luisteraars nou wat meer informatie willen, waar kunnen ze dat vinden? Er is een website, begreep ik.
0: Wij hebben een tweetal websites. De een is www.trialgp.nl. Mm-hmm. En de andere is de alombekende trial of de website www.zamc.nl. Mm-hmm. En daar kun je doorstappen naar de GP. En als je naar de GP-site gaat, dan kun je zelfs nu al tickets reserveren in de voorverkoop. Je kunt een plek op de camping reserveren. Eigenlijk alle informatie die nodig is, die komt geleidelijk aan. Wordt die binnengeschoven, dadelijk gaat de verkoop van de merchandising. Oftewel de t-shirtjes en de petten en alles wat we daar aan te bieden hebben. Zaterdagmiddags is de bekende trein op de Langeberg geopend voor mensen die al geïnteresseerd zijn om eens te komen zien wat we gaan bouwen. En ze kunnen daar een aantal trialisten aan het werk zien. Waarbij nog wel opgemerkt moet worden dat we voor het eerst 3 Nederlandse deelnemers aan de start hebben bij de GP in de jeugdcategorie Trial 3. En ik heb net gezien dat de beste daarvan net in Italië ook weer net top 10 gereden heeft. Nou, en dat heeft jaren geleden dat de Nederlandse rijders competitief waren in deze hele moeilijke tak van sport.
1: Dick, we moeten afsluiten. Het nieuws is onverbiddelijk. Die komt er zo aan. Dankjewel dat je er was. We nemen graag binnenkort nog eens een keer contact op over hoe en de stand van zaken en dat soort dingen. En we spreken elkaar weer graag.
0: Perfect.
1: Dankjewel voor nu.
0: En dankjewel voor de uitnodiging.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

En het is altijd mooi om naar de muziek te luisteren. Dit waren de Doobie Brothers met Listen to the Music. Welkom bij het tweede uur van Focus. Ik ga je even wat zeggen, want we hebben zo een telefonisch interview nog met Ludo Schenning. En dat gaat over de cultuurroute in Wehl en Nieuw-Wehl. Daarna dan sluiten we dit programma wat eerder af als normaal. Maar dat heeft met het voetballen te maken van het Nederlands elftal, wat momenteel al bezig is en waar het overigens nog 0-0 staat. Maar dat is in ieder geval de melding. Dus we gaan zometeen het interview organiseren. En daarna sluiten we dit programma af. We draaien nog even een plaatje. En ondertussen ga ik contact zoeken met Ludo Schenning. Dit is A Horse With No Name, America.

0: Ja.
1: Ja, we hebben contact, ja. Ludo. Het is een beetje technisch geneuzel hier in de studio. Maar ik hoor je op de radio. Dus wat dat betreft is, denk ik, is het nu goed. En ja, hebben we elkaar te pakken.
0: Super.
1: Ja, Ludo. Dank je wel dat we je even te woord kunnen staan. Ludo Schenning. En we gaan het hebben over het cultuurroute in Wehl en Nieuw Wehl. Want dat vindt op 27 en 28 juni aanstaande plaats. Kun je ons even iets kort vertellen van wat is dat voor cultuurroute?
0: Ja, nou, we zijn daar twee jaar geleden mee gestart. Het is een tweejaarlijks evenement. We willen dat om de twee jaar terug laten komen. En eigenlijk is de bedoeling dat mensen die, ja, of je nou van kunst of dans of schilderkunst, beeldende kunst, muziek, als je je talent wil laten zien, ja, dan kan dat. En dan hebben we eigenlijk een deelnemers die soms op hun eigen locatie. Maar we hebben ook mensen die een locatie aanbieden.
1: Oké. Kun je ons iets vertellen over hoe dit evenement is ontstaan?
0: Ja, we zijn een stichting Evenementen Wehl. En wij organiseren eigenlijk voor allerlei evenementen, zoals Dorpsfeest in Wehl, Wandelvierdaagse, Bokkendag, Rondje Kerk. Dus we organiseren behoorlijk wat evenementen in Wehl.
1: Mm-hmm.
0: En we wilden eigenlijk wat graag iets wat nog meer voor cultuur achter is. Dus daarom zijn we nu begonnen.
1: Ja, nou is er ook een website, ik noem hem even tussendoor, want dan kunnen mensen thuis er alvast naar kijken. Dat is stichtingweel.nl, hè? Daar,
0: ja, klopt.
1: Daar kun je allerlei informatie vinden en er staan ook meerdere evenementen op. Als je het hebt over, je hebt het over allerlei culturele dingetjes, maar is er iets wat jou betreft wat er echt uitschiet, waar de mensen waar ze per se naartoe moeten?
0: Nou ja, dan moet ik natuurlijk mijn eigen stom timmerfabriek even noemen.
1: Ja, oké. Dat mag.
0: Ja, wij doen zelf ook mee met de stom timmerfabriek in Wehl. Dat is mooi. En bij ons huis in Wehl, dat klinkt als dat het mijn huis is, maar dat is een buurthuis, zeg maar. Daar
1: ja.
0: is een leuke activiteit plaats. En daar gaan wij ook op de zaterdagavond, want dat staat niet helemaal... dat staat eigenlijk gewoon tussendoor in het boekje. Daar gaan we zaterdagavond een hele grote bioscoop van maken. En dan gaan we daar een film draaien.
1: Oké. Is er ook bekend van welke film dat wordt? Of moet dat nog...
0: Ja, dat is nog... Dat houden we nog even geheim.
1: Oké, ja.
0: Het wordt een wel culturele film, zeg maar. Die aansluit bij cultureel ding. Zeg maar een filmhuisfilm.
1: Ja, want ik zag op de website dat er heel veel cultuurvormen, zeg maar, gepresenteerd worden. Hè?
0: Ja.
1: Beeldende kunst, schilderkunst, fotografie, animatie, modeontwerpen, dans, theater, toneel, muziek, muziek. Muziek staat er twee keer in, zie ik trouwens. Maar oké, dat maakt niet uit. Literatuur, hoe stellen jullie zo'n programma samen? Uh, hoe,

0: Hoe gaat dat? Is daar een programmacommissie voor?
1: Ja, we zijn met z'n vieren dat we het organiseren. En wat we eigenlijk doen is een infoavond houden waar mensen op af kunnen komen om eens te horen van wat houdt het in en wil ik hier aan deelnemen. Mm-hmm. Lijkt mij dit wat. Dus daar zijn we best wel geruime tijd van tevoren al mee bezig. En dat doen we dan later nog een keer om mensen ook wat verder te informeren van wat is de bedoeling eigenlijk hiervan. Ja, je kunt dus meedoen, maar je kunt ook zeggen, ik heb een hele mooie tuin. Ik vind het leuk dat mensen in mijn tuin een kunst tentoonstellen. Ja, en zo maken we combinaties. Sommigen die hebben zelf geen locatie en zeggen van, nou, oké, waar kan ik staan?
0: Ja, op zo'n manier. Ja. Hoe staat het met de aanmeldingen ervoor? Heb je al heel wat aanmeldingen gekregen? Of,
1: We hebben best heel wat deelnemers. We hebben inmiddels het programma staat nu ook vast trouwens. Logisch, het is komend weekend al.
0: Ja.
1: We hebben bijna 20 locaties. Ja, en ik denk wel 40, nog veel meer. We hebben totaal zijn er 90 deelnemers.
0: Oké.
1: Maar moet ik wel zeggen, er zit ook een koor bij. Dus dan gaat het wel harder, hè?
0: Daar gaat de telling al nog snel op, natuurlijk. Ja. Maar goed, dat zijn wel aardig wat deelnemers dus eigenlijk.
1: Ja.
0: Want wat voor hoeveelste jaar is dit?
1: Dit is eigenlijk de derde keer dat we het doen.
0: Derde jaar?
1: De keer was ik daar zelf niet bij betrokken en was het ook nog niet onder Stichting Wil. We hebben het nu voor de tweede keer onder Stichting Wil dat we het organiseren.
0: Ja.
1: Ja. En we hebben dit jaar ook wel, dat is misschien ook wel even leuk om te vertellen, de aansluiting gezocht met de Week van de Amateurkunst in Doetinchem en Bronkhorst. Dat is namelijk de week erna, of de aansluitende week, zeg maar, de hele week, is er van alles te doen in Doetinchem, ook bij Amphion en... Maar ook in Wil weer. In Wil hebben een aantal verenigingen die stellen hun repetitieruimte open om, ja, dan kun je gewoon eens kijken van lijkt me dit wat, wil ik hierbij aansluiten of ja.
0: En kun je daar een voorbeeld voor noemen van welke verenigingen dat dan zijn?
1: Ja, bijvoorbeeld de schutterijen in Wil en in Nieuwel allebei trouwens, die doen mee. En dan kun je gewoon eigenlijk op hun oefenavond kun je komen kijken.
0: Ja. Nou, is het de cultuurroute in Wil en Nieuw Wil, hè? Van, ja. En hoe zijn die erbij betrokken dan? Is daar, vallen die gewoon zeg maar in de route, min of meer?
1: Ja, zeker. Wil en Nieuw Wil werkt altijd goed samen. Dus dat is eigenlijk gewoon één geheel. Maar ik vind het wel altijd belangrijk om Nieuw Wil ook wel even apart te noemen.
0: Ja.
1: Dat het niet alleen om Wil gaat, maar dat Nieuw Wil er wel degelijk bij hoort.
0: Oké, als ik daar naartoe wil, wat kost me dat qua intree en dat soort dingen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want het kost je helemaal niks.
0: Kijk, dat bedoelen we.
1: Ja, want daar gaat het om.
0: Ja.
1: En zo willen we het eigenlijk ook heel graag houden. Uiteraard krijgen we wat subsidie van de gemeente, maar daar doen we het dan ook mee. En iedereen doet kosteloos mee, dus alle deelnemers moeten ook... doen het kosteloos. Dus.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Nou zag ik dat de inloop om 19:30 is en tussen 19:30 en 8:00 en dat de koffie en de thee staat klaar.
1: De cultuurroute is van 11 tot 5.
0: Oh nee, maar het is goed dat je dat even zegt. Want dat kon ik op de website niet zo gauw vinden. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen, denk ik.
1: Het zijn twee dagen van 11 tot 5. Dus je kunt overal in- en uitlopen.
0: Ja.
1: En ik denk dat wat jij nu hebt aangekaart, zeg maar, dat is denk ik de filmavond zaterdagavond.
0: Ik denk het wel. Ik weet niet precies, maar in ieder geval, ik zie ergens op een pagina staan dat er om 19:30 de inloop is of zo. Maar goed.
1: Ja,
0: hey Ludo, hebben wij alles gezegd? Of wil je nog iets kwijt? Of nu kan dat nog?
1: Nou, ik denk dat... zondagavond gaan we nog met alle deelnemers, maar er zijn andere mensen uiteraard ook bij van harte uitgenodigd, gaan we bij Downtown afsluiten met een bandje erbij.
0: Oké.
1: Okay. Kunnen we nog even napraten over de afgelopen twee dagen. En eigenlijk is dat ook gelijk de opening van de Week van de Amateurkunst. En zo sluit dat mooi op elkaar aan.
0: Ja, nou dat ziet er hartstikke mooi uit. Denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. We gaan het zien.
0: Ja, nou mag ik je in ieder geval...
1: Als we zo mooi weer houden, dan komt dat vast goed.
0: Ja. Mag ik je bedanken voor deze bijdrage. En in ieder geval wens je heel veel... succes hebben jullie wel, toch?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dan wens ik je...
1: De vorige editie was goed, dus dat zal nu wel weer zo zijn.
0: Dan wensen we je heel veel plezier, want dat is ook wel belangrijk om ervan te genieten,
1: precies,
0: toch?
1: Ja. Precies, ja. Zeker.
0: Nou, dankjewel voor nu en heel veel plezier dan.
1: Ja, dankjewel hè.
0: Dag hoor.
1: Oké, groetjes.

Ja, hiermee komt eigenlijk een beetje een raar moment trouwens. Een einde aan deze editie van Focus. We gaan ertussenuit. We gaan naar het voetballen toe. En je kunt in ieder geval tot 8 uur gewoon... Ja, de rest van de avond ook al. Fijne plaatjes luisteren op Radio Ideaal. Mocht je niet naar het voetballen willen kijken. Nou, dankjewel van u. En tot de volgende week, want dan ben ik er gewoon weer. Dag.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: L&B Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorm moet zijn.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden.

In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kan. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Bij Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.